De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden.

tuin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen nu.

augustus. Fijn luisteraars dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name natuurlijk op de matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we hopen natuurlijk dat er heel snel meer frequenties bij komen. Dat daar duidelijkheid over komt te ontstaan. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft het volgende gesprek met ons geregeld. Tim Koldenhoff van Tim Koldenhoff Producties en Events is organisator van het Licht van Apeldoorn op 4 september. Hij gaat onder andere een tipje van de sluier oplichten van het programma dat die dag in Stadspark Berg en Bos gehouden gaat worden. En het volgende nummer is Billie Jean van Michael Jackson.

Apeldoorn bruist van theater tijdens de opening. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus transformeert de binnenstad van Apeldoorn opnieuw in een dynamisch podium. Voor het tweede jaar haalt Theater in de Stad als onderdeel van het landelijke culturele feest de opening verrassend en interactief straattheater naar het winkelpubliek en cultuurliefhebbers. Wie in dit weekend niets vermoedend door de Apeldoornse winkelstraten loopt, kan zomaar midden in een theatrale ervaring belanden. In plaats van vaste podia trekt het theater dit weekend direct naar de mens toe. Bezoekers worden meegenomen in een wereld van verwondering, humor en maatschappelijke knipoogen door mobiele en visuele acts van topniveau. Waar vindt het allemaal plaats? De binnenstad van Apeldoorn, diverse speelplekken. Zie de website wanneer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Meer info en programma theaterindestad.nl. Onderdeel van de opening en het volledige programma van de opening in Apeldoorn.nl/de opening. We gaan nu naar I Want to Break Free van Queen.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige oostenwind loopt het kwik op naar circa 23 graden. Vanavond klaart het breed op en is het eerst nog zonnig en rustig. Komende nacht is het vrij helder met soms alleen wat sluierbewolking. Bij een zwakke tot matige oostenwind liggen de temperaturen rond de 11 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint zonnig, maar later op de ochtend komt er vanuit het zuiden bewolking opzetten. 'S Middags zijn er wolkenvelden en zonnige perioden met de meeste zon in het noorden van de provincie. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden. In de avond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien. In Gelderland is een enkel buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 15 graden. Woensdag komen we in de warme lucht, maar ook vochtige lucht terecht. In de ochtend volgen er vanuit het zuiden al enkele buien met kans op onweer. Ook in de middag is een enkele bui mogelijk, met tussendoor ook zonnige perioden. Het wordt 23 tot 25 graden, waarbij het broeierig zal gaan aanvoelen. De wind is matig uit het zuidoosten tot zuiden. In de nacht naar donderdag kan er ook nog een bui vallen. Donderdag begint met een enkele bui. Overdag is er ook nog een bui mogelijk, maar de droge perioden er zijn er ook en de zon schijnt geregeld. Eind van de dag neemt de kans op een actieve regen- of onweersbui weer toe. De temperatuur loopt op naar 25 tot 27 graden, waarbij het broeierig zal aanvoelen. In de avond moeten we vanuit het zuiden rekening houden met enkele stevige onweersbuien. De onweersbuien verdrijven de warme lucht. Vrijdag is er een afwisseling tussen wolkenvelden en zon. Tevens vallen er die dag door buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met overdag temperaturen van 21 tot 23 graden. En nu gaan we naar luisteren naar Van Halen met Jump.

0: Ik kijk naar een prachtige poster van Het Licht van Apeldoorn, waaronder staat waar magie tot leven komt. En dat allemaal op 4 september in Park Berg en Bos Apeldoorn. Wat we daarvan kunnen verwachten, Tim Koldenhoff van Tim Koldenhoff Producties en Events. Hij is de organisator van Het Licht van Apeldoorn, dus hij kan ons er ongetwijfeld veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, wat staat ons te wachten?
1: Ja, we gaan een beetje terug in de tijd zoals je Lumido misschien van vroeger kende. We mogen Park Berg en Bos weer helemaal omtoveren tot een mooi lichtfestijn.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen op 4 september inderdaad. Dus we gaan het hele park letterlijk in het licht zetten.
0: Ja.
1: En de mensen de mogelijkheid bieden om die wandeling te maken. En tijdens die wandeling zijn er allerlei verrassingen, acts te bekijken, wat te eten en te drinken. Dus echt weer een beetje terug in de tijd zoals dat vroeger met Lumido was.
0: Ja, daar heb ik wel veel verhalen over gehoord, maar ik heb het zelf nooit gezien.
1: Oh, echt? Kijk, nee. Kijk. Ja, het was voor, volgens mij voor echt voor Apeldoorn is een begrip destijds.
0: Ja.
1: En ja, het park leent zich er ook echt heel goed voor. Het is zo'n mooi park, mooi aangelegd park. Het wordt ook heel goed onderhouden. Je hebt mooie plekken, watervallen, de grote vijver. Dus er zijn veel mogelijkheden om dat mooi in het licht te zetten.
0: Ja, en hoe gaat het verder in zijn werk?
1: Ja, mensen konden zich registreren voor een gratis ticket. Dat is inmiddels helemaal uitverkocht. Ach. Er komen zo'n 5000 mensen naartoe. Dus
0: ja.
1: Dat ging eigenlijk heel erg snel. Zonder weinig reclame te maken. Super positief. En wat goed is om te vertellen is dat dit een initiatief is vanuit Rauwenhorst, de uitvaartverzorger. Die hebben het eigenlijk bedacht. Die zeiden wij willen weer iets terugbrengen. En wij mochten dat voor hen organiseren. Maar het is dus een groot succes. Het was, binnen 2 weken waren die 5000 tickets vergeven. En mogen al die mensen dus komen genieten van het licht.
0: Ja, want de uitvaartverzorging die bestaat 125 jaar, hè?
1: Klopt. Ja. We staan 125 jaar en we hebben met ze gebrainstormd. Wat is nou leuk om te doen om toch iets terug te geven aan Apeldoorn, waar ze al zoveel jaren actief zijn. En daar is dit initiatief uitgekomen.
0: Nou, dat is wel ontzettend mooi dat ze dit inderdaad aanbieden.
1: Zeker.
0: En ik begrijp dat het programma begint 's middags al om 4 uur.
1: Klopt. Om 4 uur hebben we programma voor de jongere kinderen, de families. Dus dan zijn er natuurlijk nog weinig te zien van het licht, maar zijn er op de route verschillende acts en zijn er spelletjes voor de jeugd. En dan 's avonds is dan het lichtprogramma.
0: Ja, ik zie ook dat er een foodplein is. Ik neem aan dat je daar wel voor je hapjes en drankjes moet betalen.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, we hebben lekker eten en drinken als je even tijdens de route wil zitten of gezellig wil bijkletsen, mensen wil ontmoeten, dan kan dat inderdaad op het voetplein.
0: En iedereen die er is, van die 55.

0: 5000 kaartjes die er dus gegeven zijn. Die hebben een magische wandeling en die hebben dus per tijdslot hebben ze zich aan moeten melden.
1: Ja, dat doen we omdat je natuurlijk niet als je 5000 man in één keer dat park instopt, dan loop je denk ik vast. Dus vandaar dat we dat een beetje hebben verdeeld in die tijdsloten, zodat iedereen gewoon van zijn wandeling kan genieten en je niet in een soort van file staat.
0: Oké, en dan zie ik dus de afsluiting is dan om 10:30.
1: Ja, klopt, ja. Klopt. Om 11:00 moet het park weer helemaal donker en stil zijn, zodat alle beestjes rustig kunnen slapen.
0: Ja, wat lijkt me dat een leuke opdracht voor jullie om dit te mogen
1: Zeker.
0: Organiseren.
1: Ja, absoluut. Heel erg leuk. Het is leuk om zo bezig te zijn in zo'n plek met de natuur en met het licht, om daar iets tofs te maken wat mensen kan bijblijven, absoluut.
0: Nou, helemaal geweldig. Ja, ik ben dus te laat voor een kaartje, begrijp ik. Dat,
1: ja, ik kan nog wel inschrijven voor de wachtlijst op www.hetlichtvanapeldoorn.nl. Stel, er meldt zich nog iemand af, dan gaan we gewoon de lijst af en dan kunnen mensen zich nog
0: Oké. Dus
1: dat kan nog.
0: Nou, dan, wie weet dat er dan toch nog iemand zich af komt melden en dat dan van de wachtlijst mensen kunnen komen. Maar in ieder geval, fantastisch dat jullie dit organiseren. En dat de uitvaartverzorging Rauwenhorst met dit idee is gekomen. Dat jullie het op poten hebben mogen zetten. En het enige wat je nu nog niet in de hand hebt is het weer, hè?
1: Inderdaad. Laten we hopen dat het allemaal goed komt.
0: Ja. Nou, het programma is in ieder geval schitterend. Dankjewel, Tim Koldenhof, dat je er wat meer over hebt verteld. En nogmaals, heel veel succes. In ieder geval ook die dag, de 4e september.
1: Top, dankjewel hoor. Tot ziens.
0: Tot ziens. We gaan naar Eye of the Tiger van Survivor.

Gelre Fietstocht steunt Wensambulance Gelderland. Op zaterdag 5 september organiseert Gelre Ziekenhuizen de 13e editie van de Gelre Fietstocht. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende mountainbike- en tourroutes over de Veluwe. Minimaal de helft van de opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Deze organisatie helpt ernstig zieke mensen om een laatste wens te vervullen. De routes voeren deelnemers over de Veluwe, langs Radio Kootwijk en over terreinen van Defensie die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. Mountainbikers en gravelfietsers kunnen kiezen uit routes van 35, 50 en 80 kilometer. Voor wielrenners, e-bikers en recreatieve fietsers zijn het toertochten van 40, 75 en 110 kilometer. Deelname kost €12 bij online voorinschrijving en €15 bij inschrijving op de dag zelf. En je schrijft je in op fietstocht. En dat geheel is dan gelreziekenhuizen.nl/gelrefietstocht2026. De daginschrijving in Apeldoorn opent om 19:30 en om 8:00 klinkt het gezamenlijke startschot. Alle routes hebben een pauzeplek op het normaal afgesloten defensieterrein De Harskamp. Na afloop krijgen deelnemers bij de finish in Apeldoorn soep, broodjes en drinken. En rond 1:00 wordt daar de cheque overhandigd aan vrijwilligers van Wensambulance Gelderland. Deelnemers kunnen gratis parkeren op parkeerterrein P2 bij Gelre Apeldoorn. Englishman in New York van Sting.

Laatste gedenksteen leggen in Joodse Apeldoorn. De werkgroep Gedenkstenen Joodse Apeldoorn legt sinds 2018 gedenkstenen voor 420 Apeldoornse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit hun woningen weggevoerd zijn naar de vernietigingskampen. De ceremonies bij deze gedenksteenleggingen zijn steeds bijgewoond door nabestaanden van de slachtoffers, leerlingen van diverse basisscholen en een middelbare school en door andere belangstellenden. De afsluitende bijeenkomst en laatste gedenksteenlegging heeft vrijdag 11 september plaats in aanwezigheid van burgemeester Ton Heerts. De middag begint om 1 uur in het gemeentehuis van Apeldoorn en is om 5 uur afgelopen. Met deze bijeenkomst wil de werkgroep de reeks gedenksteenleggingen op gedenkwaardige wijze afsluiten. Hierbij zijn de burgemeester van Apeldoorn, nabestaanden van de slachtoffers en genodigden aanwezig. Aanmelden kan tot dinsdag 1 september via www.gedenkstenen-apeldoorn.nl/slotbijeenkomst. Daar kun je ook aangeven of je van toekomstige activiteiten op de hoogte gehouden wilt worden. Deze aanmelding kun je eventueel ook mailen naar slotceremonie@gedenkstenen-apeldoorn.nl. Het officiële programma ontvang je een aantal dagen van tevoren. We gaan nu naar Message in a Bottle van The Police.

we lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinée van maandag de 24 augustus. Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aanschuift. En dat u nu in ieder geval nog even tot afsluiting van het uur gaat luisteren naar Smooth Operator van Sade.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal.

0: Je luistert naar de Matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de Matinée van deze maandag de 24e augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op de Matinée. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Ze zit al tegenover mij, Janneke Menzing van Mind Your Feet. En ze is hier om in de studio dus uit te leggen wat voetreflexologie. Eén letter greep te veel, geloof ik. Voetreflexologie inhoudt en wat het kan doen voor je. En Lolke Looyinga van NVBS, oftewel Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor en Treinwezen, gaat in op de lezing die op woensdag 26 augustus gehouden gaat worden. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Black Velvet van Elena Miles.

Hoera, de zomerweek is er weer. Voor alle kinderen in Apeldoorn van 4 tot 12 jaar. Verschillende kerken in Apeldoorn organiseren een week vol sport, spel, bijbelverhalen, knutselen, lekker eten en heel veel plezier. Bijvoorbeeld een zeephelling, springkussen, vossenjacht, pannenkoeken of iets anders stofs. Kijk wat er bij jou in de buurt te doen is via de websites of socials die je tegenkomt. Er is in Zevenhuizen, in de Gentiaanstraat, in speeltuin Balsemien, Vogelkwartier, buurtcentrum Het Vogelnest, Driehuizen, Sprengenpark, Zuidbroek, wijkcentrum Kristal. En je kunt alles vinden bijvoorbeeld via de www.defonteinapeldoorn.nl/kinderfeest. En ze zeggen er ook nog bij, alle activiteiten en het bijbehorende eten zijn gratis. Volwassenen zijn altijd welkom voor een bak koffie en om gezellig mee te kijken. En er is dus een bom en die zit dan weer in de Stedendriehoek. En als je die meeneemt, krijg je ook nog een leuke verrassing. We gaan nu luisteren naar Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: Ja, we kennen dat waarschijnlijk allemaal wel. Als we een keer in het buitenland op het strand hebben gelegen, dat er voortdurend dames of heren langskomen die het dolgraag willen gaan masseren. En dat heb ik dus nog nooit zien zitten. Maar nu kom ik dus iets tegen en dat heet voetreflexologie. En Janneke Menting, moet ik zeggen, die gaat ons daar veel meer over vertellen. Welkom, Janneke.
1: Dankjewel. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Heel leuk om hier te zijn.
0: Nou, vertel eens iets wat meer over jezelf als je wil.
1: Even kijken, wat kan ik allemaal vertellen? Ik woon in Apeldoorn, sinds 2 weken op een nieuw adres.
0: Okay.
1: We woonden eerst in de Maten en nu wonen we dicht bij het centrum. Aha. Dus we hebben een nieuw plekje, dus ook de praktijk heeft een nieuw plekje. Ik ben moeder van 2 kinderen, 2 pubers en getrouwd. En naast dat ik de voetreflexologie heb, de praktijk heb, heb ik nog een aantal uur bij Stimens, het maatschappelijk werk in de gemeente Voorst.
0: Oké, nou, dan heb je in ieder geval een heel druk programma. Zeker ook met 2 tieners in huis, denk ik zo.
1: Ja.
0: Maar hoe ben je ertoe gekomen om voetreflexologie te doen?
1: Eigenlijk werk ik al jaren als hulpverlener. En ik merkte gaandeweg eigenlijk dat ik iets miste. In contact met cliënten kun je natuurlijk een heleboel doen. Hè? Ja. Gespreksvoering.

0: meedoen of meehelpen, ondersteunen, samen een plan maken. Maar ik miste eigenlijk iets lichaamsgericht. Want soms waren er ook bepaalde klachten die het lichaam zeg maar wil vertellen. En daar was ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Dus naast het praten en het luisteren was ik eigenlijk op zoek nog naar een aanvullend stuk. En ik had zelf al veel ervaring met voetreflexologie. En toen dacht ik, ja, ik ga eigenlijk eens even onderzoeken van, nou, wat moet je eigenlijk daarvoor leren om dat te kunnen bieden.
1: En hoe kwam het dat je er zelf al ervaring mee had?
0: Ik heb tijdens de zwangerschap, of aan het einde van de zwangerschap van mijn oudste, heb ik dat gekregen van mijn schoonmoeder. Aha. Een behandeling om de bevalling op te wekken. Of in ieder geval om dat in gang te zetten.
1: Okay.
0: En dat, ja, dat was toen gewoon een hele interessante ervaring.
1: Ja.
0: En ja, sindsdien ben ik eigenlijk bij die persoon blijven komen, omdat ik het zo prettig vond.
1: Ja.
0: Ja. Dus ja, en die dame, die ik ging met haar in gesprek. Nou, dat doe ik nu ook met de mensen met wie ik in contact ben, die bij mij in de praktijk komen. En ik merkte gewoon dat door de behandeling, maar ook de gesprekken, dat er weer dingen gingen stromen. Dus dat dingen weer in beweging kwamen. Dat er bepaalde blokkades, als het ware, die werden weggenomen door erover in gesprek te gaan. Maar door ook die aanvullende voetreflexbehandeling te geven. Dus dat was zo'n totaalbeeld waarvan ik dacht, nou, als ik dat zou kunnen doen. Dan, ja, en sinds ik dat heb ontdekt, dus dat ik dat, nou ja, gaandeweg de opleiding dus nu in de praktijk ben, dan ben ik eigenlijk helemaal in mijn element. Ja. Als ik daarmee bezig ben. Ja. Ja,
1: en je bent dus gaan informeren van,
0: ja.
1: En waar doe je dan een opleiding?
0: Ik heb de opleiding gedaan bij Toto Health. Dat is een 3-jarige HBO-opleiding.
1: Ja.
0: En daarna heb ik nog een jaar medische basiskennis gedaan. Dus dat is een 4-jarig traject heb ik afgelegd om. Ja, om te zijn waar ik nu, ik nu ben.
1: Ja. Ja.
0: En ondertussen natuurlijk heel veel voeten en heel veel mensen ontmoeten en meters maken.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel waardoor je het meeste leert.
0: Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. Ja.
1: Nou, we gaan zo dadelijk er verder over hebben hoe je, als er iemand bij jou binnenkomt, en waarom ze komen, en hoe ze verwezen worden naar je, hoe je dat aanpakt. Maar je had een verzoeknummer.
0: Klopt. Ik vind het liedje Here Comes the Sun van de Beatles ontzettend mooi. En ik kan er eigenlijk wel een link mee leggen dat ik ook met de behandelingen eigenlijk hoop om weer wat licht te brengen, als het ware. Weer wat beweging en weer wat energie in het lichaam.
1: Ja.
0: En nou ja, dat iemand gewoon echt zich daardoor ook weer wat meer voelt, zoals dit liedje.
1: Here Comes the Sun.
0: Here Comes the Sun.
1: Nou, ja. Olaf heeft hem gevonden. Here Comes the Sun van de Beatles. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, tegenover mij zit dus Janneke Menting. En zij is voetreflexologe. En ze heeft ons net al verteld, dat is wel een opleiding van totaal 4 jaar. Welke onderdelen zitten er allemaal in, Janneke?
1: Dat is eigenlijk heel compleet.
0: Ja.
1: Het mooie eigenlijk wat in ieder geval een basis is, zeg maar, wat eronder ligt, is dat we heel breed kijken. Dus dat we heel holistisch kijken naar het lichaam en naar gezondheid. Vanuit de natuurgeneeskunde, vanuit de westerse reguliere geneeskunde, hè, zoals we dat hier ook kennen. Maar ook vanuit de traditionele Chinese geneeswijze. Dus de acupunctuur, zeg maar. Hè, de meridianen, de qi. Dat is eigenlijk ook de onderlegger waar voetreflexologie ook op rust.
0: Ja.
1: En dat maakt het zo compleet, waardoor je aan de ene kant dus vanuit het neurologisch stuk, dus dat je als het ware via de zones op de voet het lichaam in beweging brengt, hè, bepaalde organen, bepaalde weefsels kan behandelen, is de, aan de ene kant. Maar je kunt ook heel energetisch werken. Dus dat je echt voelt van, welke emoties stagneren er in het, bijvoorbeeld echt in het lichaam? En welke relaties zijn daar te vinden met bepaalde organen? En dat geeft vaak hele boeiende gesprekken. Dat mensen met een bepaalde klacht komen die in eerste instantie dat ze daar wat in vastlopen. Hè? Ook soms in het reguliere circuit wat vastlopen. Bepaalde klachten blijven.
0: Ja.
1: Maar door de gesprekken en het lichaam ook vanuit de Chinese hoek te belichten, zeg maar. Kunnen we soms relaties leggen die ze nog niet zo hadden gezien.
0: Nee.
1: En dat geeft hele boeiende gesprekken, waardoor je dan ook heel gericht kunt behandelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een paar voorbeelden geven van dingen die je hebt kunnen doen?
1: Jazeker. Ik heb een dame gehad die kwam bij mij vanwege gewrichtsklachten. Eigenlijk gerelateerd aan de overgang. Die had veel last van haar polsen, van haar enkels, van haar knieën. Ik ben eerst eigenlijk natuurlijk heel uitgebreid met haar in gesprek gegaan. Van, wie ben je? Waar loop je tegenaan? Wat heb je al geprobeerd? Welke klachten ervaar je? Nou, eigenlijk een heel uitgebreid intakegesprek. Wat ik dan eigenlijk altijd ook afsluit met een ontspanningsmassage, zodat ze na zo'n gesprek wel op een ontspannen manier de deur uitgaan.
0: Ja.
1: Vervolgens ga ik dan aan de slag met een behandelplan. En bij deze dame heb ik dat ook gedaan. En heeft ze echt verlichting ervaren door de verschillende behandelingen, waardoor de gewrichten gewoon echt minder opspeelde tot op een gegeven moment dat de klachten gewoon echt, echt weg waren. Dus dat de doorstroming in de gewrichten, bepaalde stagnaties, zeg maar, dat die echt naar de achtergrond gingen. Ja.
0: Ja. Nou, dat is wel heel mooi natuurlijk, dat je dat kunt bewerkstelligen.
1: Absoluut. Ja. Ja, en tegelijkertijd heb ik ook vaak mensen die relaties tussen klachten en bepaalde emoties bijvoorbeeld ook heel boeiend vinden. Hè? Zoals bijvoorbeeld vanuit de Chinese hoek is bijvoorbeeld de emotie verdriet, als dat vaak veel aan de orde is en heel erg op een lange termijn, zeg maar, speelt in iemands leven.
0: Ja.
1: Dat een weerslag kan hebben op de longen. Dus op de gezondheid van de longen. Dat is even een voorbeeld.
0: Ja.
1: Maar als je daar dan samen in gesprek gaat en die relatie kunt benoemen en kunt ontdekken waar je soms een link kan leggen. Dat kan iemand dan zoveel duidelijkheid, maar ook zoveel ruimte geven. Waardoor er gewoon echt op allerlei vlakken gewoon meer stroming weer ontstaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe komen mensen door verwijzing naar jou toe? Of
1: Eigenlijk op hele verschillende manieren. Mensen die mij kennen, dus mijn eigen kring. Daar heb ik er een heel aantal van die regelmatig mijn kant op komen. Via mijn site ben ik goed te vinden. Mensen die googelen ook, die gaan dan op zoek. Ja, via. Eigenlijk allerlei
0: En wat
1: hoeken.
0: Is je site?
1: Ik ben te vinden op mindyourfeet.net.
0: Aha, kijk. Ja. Dus dat jullie zijn net verhuisd, vertelde je aan het begin van ons gesprek.
1: Klopt.
0: En nu zit je dus meer in het centrum van de stad?
1: Ja. We zitten inderdaad in de Molenstraat. Daar heb ik een praktijk inderdaad aan huis met een eigen ingang. Eigen klantentoilet. Dus dat is heel fijn gescheiden van mijn privékant, zeg maar. En ik nodig bij deze mensen ook uit om eens te komen kennismaken. Om te kijken van, wat zou een voetreflex voor diegene kunnen betekenen. Ja. Ja.
0: Zit het ook in de verzekeringen?
1: Dat is eigenlijk een punt waar ik nu ben beland. Ja. Ik heb inderdaad vrij recent de opleiding, het hele parcours afgelegd. Ja. En ik sta op het punt om mij aan te melden bij de beroepsvereniging. Mm-hmm. En op dat moment dan moet je aan een heel aantal dingen voldoen. Waaronder dus dat opleidingsparcours, diploma's, et cetera.
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen het ook vanuit hun aanvullende verzekering gedeeltelijk vergoed krijgen. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Dus dat heb ik voor september heb ik dat op de rol staan. Ja.
0: Kijk, ja, want ik denk als inderdaad luisteraars zijn die denken, dat lijkt me wel wat.
1: Zeker.
0: Dan is dat toch ook wel iets wat ze zich waarschijnlijk zullen afvragen.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Logisch ook. Ja, ja, ja,
0: nou,
1: absoluut.
0: Het is wel heel mooi dat je daar op die manier mee bezig bent. Is er nog iets heel belangrijks dat we tot nu toe hebben vergeten?
1: Nou ja, het is zo natuurlijk even een klein inkijkje in Mind Your Feet. Hetgene wat ik doe. Ja, ik denk dat het gewoon heel leuk is om nog te vertellen dat een voetreflexbehandeling heel ontspannend is. Mm-hmm. Natuurlijk kunnen er ook gevoelige dingen tussen zitten, hè, die tijdens de behandeling aan de orde komen.
0: Ja.
1: Maar dat het heel ontspannend is. Het lichaam wordt aangezet tot het afvoeren van afvalstoffen. Het bloed gaat stromen. Dus het is zowel aan de ene kant ontspanning en we kunnen ook met een klacht aan de slag. Dus dat het is ontzettend veelzijdig. En ik vind het tijdens een gesprek altijd ook heel leuk als degene ervoor open staat om er onderweg ook een heleboel over te vertellen.
0: Ja.
1: Dus heel erg één op één daarin op de persoon toe, nog meer toe te lichten.
0: Ja.
1: Dus in die zin, of je mij al kent of voor het eerst kennis wil maken, ik nodig jullie als luisteraar van harte uit om een behandeling te komen uitproberen.
0: Oké, nou dat is heel mooi dat je dat zegt. Als je dan nog één keer weer aangeeft hoe je site heet.
1: Zeker. Ik ben te vinden op mindyourfeet.net.
0: Nou, dat moet te onthouden zijn, lijkt me zo.
1: Lijkt mij ook.
0: En dan zit je dus inderdaad nu op de Molenstraat. En ik hoop dat er veel belangstelling voor komt. Ja, dat
1: zou leuk zijn.
0: Ja, dankjewel dat je hier naar de studio wilde komen. Janneke Menting, om te vertellen over je Mind Your Feet en over je voetreflexologie. Heel fijn dat je hier was.
1: Dankjewel.
0: Ja, we gaan nu naar Unchain My Heart van Joe Cocker.

Dit waren de Eurythmics met Sweet Dreams Are Made of This. Heel iets anders. Kapelconcert in Hoogsoeren. Op 6 september is er weer een kapelconcert. Het Apeldoorns Kamerkoor verzorgt dan een bijzonder concert onder de titel Stabat Mater. Ode aan de vrouw. De rode draad in het programma vormt het ontroerende Stabat Mater van Percolesi. Dit indringende werk verbeeldt het verdriet van Maria bij het kruis van haar zoon Jezus. Daaromheen klinken wiegeliederen, onder andere van Schubert, muziek die van het begin van nieuw leven laat horen, en Ave Maria's van Arkadelt en Grieg. Samen vormen alle werken een muzikale reis langs grote menselijke thema's. Begin en einde, geboorte en sterfte, vreugde en rouw. Het is een ode aan de vrouw en in haar vele gedaanten krachtig, kwetsbaar en verbindend. De toegang is €15. Kinderen tot en met 12 jaar 7,5. Contanten voldoen bij de entree. En de tijd is van 3 uur tot 4:15. En ook zijn nog toegevoegd sopraan Karen Langedonk. En de muziek is van Hester Hense-Peter. Ook mezzo-sopraan. Reserveren kan bij muziekjlk@pkn-apeldoorn.nl. Cold as ice, Foreigner.

0: Lolke Looyenga van de NVBS, oftewel Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwezen, gaat ons meer vertellen over de lezing die woensdag 26 augustus gehouden gaat worden. Goedemiddag.
1: Ja, een goedemiddag.
0: Ja, wat gaat er gebeuren overmorgen?
1: Ja, we hebben een mooie presentatie onder de titel Belgische verhalen door Chico Dierdorp. En dan gaat hij verhalen vertellen over de geschiedenis van de spoorwegen in Ezekietje, België. Aha. Dat er heel kort nog even, dat er heel veel van die lijntjes zijn langzamerhand allemaal op en geheven. Dus er is al heel veel namelijk weg, maar daar heeft hij een hele mooie presentatie van.
0: Is het in België zoveel anders dan in Nederland?
1: Ja, het is toch wel anders nog wel, hoor. Ja. Het was bij de Belgische spoorwegen, dat was meer, hoe moet ik het zeggen, open meer. Hè? Je kon daar gewoon op de rangeerterrein gewoon eens een keertje wandelen, als je dat eens hier wilde.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was wel speciaal, hoor.
0: Nou, ja, ik zie daar ook een kanonenbaan.
1: Ja, dat is een... Het staat er. Dat is een spoor. Ik moet het even goed zeggen. In het is hier grensgebied. Dus dat heeft te maken...

0: met oorlog en zo.
1: Ja, ja. Ja, dat is een Duitse uitdrukking, denk ik, hè?
0: Ja, het is wel Duits, ja. Maar dan zijn die, lijnen dus allemaal opgeheven nu.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. En Sikko Dierdorp is dus al heel lang geïnteresseerd in alles wat met het Belgische spoor te maken heeft.
0: Ja, daar heeft hij dus een aantal jaren terug heeft hij daar heel veel reizen gemaakt. En op die reizen heeft hij ook hele mooie foto's gemaakt daarvan. Dus daar kan hij heel veel over vertellen hoe het eigenlijk was. Verroeren daar zo.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dat kan dus een hele mooie avond weer worden. En waar wordt het precies gehouden, de lezing?
0: Ja, dat kan ik u vertellen. Wij zitten in het wijkcentrum, het Bolwerk.
1: Aha.
0: En die is de straatnaam is Ravelijn nummer 55. En dat wijkcentrum dat ligt zeg maar tegenover het station Osseveld.
1: Oké, nou dat is makkelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar kunnen de mensen dus ook goed zeg maar parkeren.
1: Ja. En hoe laat begint het?
0: Het begint om 7:30. En de zaal gaat open om 7:00.
1: En zijn de kosten aan verbonden?
0: Ja, wij vragen onze gasten vragen we 4 euro.
1: En die moet je contant meenemen, neem ik aan.
0: Nou, wij hebben tegenwoordig ook, dus we kunnen ook tegenwoordig eens een keer pinnen hoor.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Nou, dat is helemaal mooi, dat het op verschillende manieren kan.
0: Ja, zeker, ja.
1: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen afkomen overmorgen, dus de 26e augustus, bij het Bolwerk, Ravelijn 55. Vanaf 7:00 is de zaal open en om 7:30 gaat Sikko Dierdorp met zijn lezing beginnen, hè?
0: Ja hoor, dat is prima zo.
1: Nou,
0: ja.
1: Hartstikke fijn. Dank je wel dat je in de uitzending wilde komen. Lolke Looyinga van de NVBS. En heel veel succes.
0: Ja hoor. Dank je wel hè.
1: Ja, we gaan nu naar Black Betty van Ram Jam.

Ja, we lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 24e augustus. Heel fijn, luisteraars, dat u er afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan op deze matinee. Olaf Bos, dank je wel weer voor je muziek, je mooie muziek en de techniek. En de redactie, dank je wel voor het aanleveren van de interviews. En we gaan eruit met Billy Joel, met Piano Man. Graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Draai door met Tim Snel.
1: Ik zeg een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Steden Driehoek draait erdoor. We schrijven alweer dinsdag 25 augustus 2026. En we begonnen met de Alabama Tree and Woke Up This Morning. En ik ben heel sterk aan het nadenken wat nou ook weer de reden was om hiermee te beginnen. Behalve dat het een lekkere plaat is. En ja, ik ben vanochtend ook weer opgestaan. Ik weet dat het iets met de Sopranos had te maken. Volgens mij, voor mijn vakantie, is een van die acteurs die in de Sopranos speelde, Big Pussy, is er volgens mij overleden. Want we draaiden ook alweer de live-uitvoering in het programma Live. Ja, dat was de reden. Goede reden om een keer weer eens met deze plaat te

beginnen. Hey, ach ja, ik zit nog steeds een beetje in de vakantiemode, ja. Aan de ene kant bel je dan weer dat de vakantie voorbij is. Aan de andere kant blij dat je weer mag werken. Ja, na 3 weken thuis zitten, een beetje weg, een beetje dingetjes doen, ben ik ook weer blij dat ik hier zit. Maar aan de andere kant denk ik, ach, ik kan eigenlijk nog wel een paar weekjes vakantie kunnen hebben. Maar dat maakt niet uit. Ik zit er weer. Aftellen naar de volgende vakantie. En dat gaat januari worden. Ach, ik heb er nou wel weer zin in. Lekker veel muziek heb ik voor je klaarstaan. Tot een uurtje of 1 ben ik bij je. Zometeen weer een liedje wat we de hele week meenemen. Maar dan steeds in een andere uitvoering. I've Never Been To Me. Dat is het liedje wat ik deze week en volgende week voor je meeneem. En strakjes tegen de klokken van 11:30. Natuurlijk weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. We gaan naar, decennia? Ja, nou, volgens mij wel. 2020, Mickey Gritton. Black Like Me heb ik voor je klaarstaan. En we gaan er natuurlijk ook wat over vertellen. Tegen de klop van 11:30 doen we dat natuurlijk. En de rest wat er natuurlijk te sprake gaat te komen. Ik zag deze in het systeem staan en dan moet ik er zoveel moeite doen om hem niet te draaien. Je hoort het al, het is alweer een keer niet gelukt. Zometeen ook nog een keer Prince voor je klaarstaan. Sign of the Times. Maar dit komt uit Duitsland. Dit is Milky Chance en Stolen Dance.

Prince and the Sign of the Times had ik voor je klaarstaan. Hey, ik werd 14 augustus werd ik helemaal verrast. Er is een nieuwe verzamelalbum van The Godfather of Soul uitgekomen. People Get Up and Dance. En daar staan de meest dansbare tracks van James Brown op. En er staan wat remixen staan er ook op. En het nummer wat ik veel aan het luisteren ben geweest de afgelopen dagen. Dat schijnt ook in een Spider-Man film van 2007 te hebben gezeten. Ik kan er niks meer van herinneren. Maar dan loopt Peter Parker loopt dan op dit muziekje. Loopt hij dan swingend door New York. Dus ga je ook een keer naar New York. Ja, dan zou ik zeggen, zet dit op en doe het even na. Ik heb James Brown, The Godfather of Soul, voor je klaarstaan met People Get Up and het album met People Get Up and Dance. En ik heb klaar voor je staan People Get Up and Drive Your Funky Soul.

Sticks and Sing for the Day had ik voor je klaarstaan. En daarmee kom ik op bijna 2 minuten voor 10:30 uit. Ik heb weer een I've Never Been To Me voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken welke uitvoering ik ga pakken. Zullen we de uitvoering van The Temptations pakken? Dat is een beetje een soulvolle uitvoering. En die klinkt dan als volgt.

Hadden we Leon Bridges en zijn nieuwe single Light of the Way. Dit was een oudje. Shirley Bassey had ik even voor je klaarstaan. En Jezahel. En wij gaan naar het park toe. Dat doen we samen met Frank Boeien. We gaan namelijk naar het Kronenburgpark.

Volgens mij draaide ik afgelopen maandag de uitvoering van Armer Thomas. Stan's Web Chicken Shack had ik voor je klaarstaan. I'd rather go blind. En daarvoor had ik nog Chic en Le Freak. Was een voorproefje. Over een paar weken ga ik deze plaat de hele week meenemen. Dit is de uitvoering in ieder geval alvast van Waylon Jennings. Never been to Spain. Well,

Ik zit te kijken hoe laat het is. Ik zie alweer dat het bijna 12 uur. Het is bijna 11 uur alweer. Dat betekent dat ik nog één plaat te gaan heb voor de klok van. Voor de klok van 11 uur. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de steden. Driehoek draait door. Even kijken wat ik voor je klaar heb staan. We gaan namelijk uit met The Verve. En nee, niet het meest bekende nummer van hun. Ik heb niet Bittersweet Symphony voor je klaarstaan, maar een andere grote hit van hun. We gaan er namelijk uit met The Drugs Don't Work van The Verve. Tot zo naar de andere kant van 11 uur alweer. En dan heb ik in ieder geval ook nog weer een country nummer voor je klaarstaan. Dat is een belofte die ik wel durf uit te maken. En tot zo! Haal even een bakje koffie, ga even wat lekkers doen. Ik ben zo terug naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoeken draait erdoor. We worden met de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. Ik heb lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone voor je klaarstaan. Nummertje 154. En dit is Paul Young. Come back and stay.

Hot Chocolate had ik voor je klaarstaan. En Emily. En daarvoor had ik ook nog Train en Drops of Jupiter. Dat is dan volgens mij wel hun allergrootste hit geweest. Zometeen heb ik Elvis Presley voor je klaarstaan. Maar zullen we meer eens even proberen te bellen. Calling Elvis. Dit is The Dire Straits.

eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlei, geen gestroop meer en ga vrij. Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei.

Elvis Presley, you're the devil in disguise. En ik had ook nog Ramses Shaffi voor je klaarstaan. De wereld heeft mij failliet verklaard. Oftewel, zonder bagage had ik voor je klaarstaan. En daarmee komen we op 1 minuut voor 11:30 alweer uit.

Ja, ik heb alweer een track klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn inmiddels aangekomen bij 154. Mickey Gutton staat er, Black Like Me. En het komt alweer, het is een van de meest recente nummers die in de lijst staat. Het komt namelijk uit 2020. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Mickey omarmt de traditie van country muziek. Ze is toevallig een zwarte vrouw en ze bracht haar ervaringen in kaart in deze doorbraakballad. Als je denkt dat we in het land van vrijheid leven, probeer dan eens zwart te zijn, zoals ik, zong ze, terwijl de pedal steel gitaar erboven klaagde. Daarmee legde ze de verwevenheid bloot van R&B en zwarte kerkmuziek, die zo belangrijk onderdeel vormen van het DNA van de hedendaagse countrymuziek. Het nummer bleef op de plank liggen totdat de moorden op Ahmaud Arbery en George Floyd haar ertoe aanzetten fragmenten ervan op social media te plaatsen. De reactie kwam snel en binnen een jaar trad ze ermee op tijdens de Grammy Awards. Opmerkelijk en schokkend genoeg de allereerste keer dat een zwarte vrouw werd genomineerd voor de Best Country Solo Performance. Ze won niet, maar haar nummer veranderde het gesprek over zwarte country-artiesten en hielp de deuren te openen voor een nieuwe generatie stemmen. Ja, en ik heb er klaarstaan, Mickey Guyton, Black Like Me. Staat op plekje 154, het komt uit 2020. En zo klinkt de plaat. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Still Believe, Herman Brood en It's a Wild Romance had ik er voor je klaarstaan. En daarvoor nog op plekje 154, Mickey Guyton, Black Like Me. Morgen dan gaan we verder met Emily Lou Harris, Boulder to Birmingham uit 1975. En ze staat op plekje 153. Dit is Matt Simons, Catch and Release.

Whitney Houston had ik er voor je klaarstaan. En I Wanna Dance With Somebody. Over 30 dagen, op precies te zijn, 25 september... komt het nieuwe album van Nothing But Thieves uit. Dat album dat gaat heten Stray Dogs. En ik heb alvast een nieuwe single van dat album voor je klaarstaan. Baby Cool, dit is Nothing But Thieves.

Ah, altijd lekker. Al Green en Let's Stay Together. En daarvoor had ik nog die Coasters en Down in Mexico. Ik zit weer met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Laatste uurtje van de Stedendruk door gaat eraan komen. Ik mag namelijk de middag in Leiden. En dat doen we zo meteen na de klok van 12 uur natuurlijk. Ik heb nog één plaat te gaan. We gaan eruit met Rob de Nijs. Ach, binnenkort is het weer zover. Dan is het zondag. En zondag ook weer het programma Lang Leven Live.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grond.

Ik zeg goedemiddag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. Knijten van een hit eind de jaren 90. Robberas en Leila Kay had ik voor je klaarstaan. En Got To Get. Lekker veel muziek voor je klaarstaan tot een uurtje of één. Dit is UB40 en Maybe

klok die aftikken. Midnight Oil in the Beds Are Burning. En daarvoor had ik nog Human Nature van Michael Jackson. En daarvoor hadden we Maybe Tomorrow van UB40. En Maybe Tomorrow, dat is origineel van de Jackson 5. Dus ik dacht, ach, laten we Michael Jackson er ook maar even achteraan draaien. The Highwaymen, onder andere Johnny Cash, Willie Nelson. Dit is The Highwaymen.

The Best. Ja, ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet vinden van het nieuwe album van de Rolling Stones. Ja, één of twee nummers vind ik leuk. Onder andere dit nummer vind ik leuk. Back in Your Life. Dit zijn The Stones.

0: kan. Zoals niemand anders kan.
1: Ik had de dijk voor je klaarstaan en nergens goed voor. En daarvoor nog Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Dit is CeeLo Green en ja, laat ik het maar niet te diep.

De lange versie had ik voor je klaarstaan. En hiermee kom ik meteen aan het einde van het programma. De matinee staat alweer te springen om het over te nemen. Ik heb er nog eentje te gaan. Joan Armstrong en Rosie. En ik hoop je morgen weer te spreken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op 4 augustus werden bij vliegveld...

zich hadden twee drones aangetroffen, waarvan één met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en één die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een derde drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van een uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En met Alexander. En wat gaan we doen het eerste uur van de matinée? Nou, we gaan het hebben over de band Afslag Oele. Want die komen 30 augustus spelen in de muziektent in Apeldoorn. En we hebben het ook over een vleermuisexcursie die wordt georganiseerd door het IVN. En dat gaat plaatsvinden op 28 en 29 augustus in Stadspark Bergen-Bos. En vanavond dan is het zover. Dan is het feestelijk Wilhelmina-concert. Dat wordt gegeven in de Grote Kerk. En ik ga met een van de muzikanten praten. Dat is Edith Post. En zij speelt trompet. Dus dat is vanavond. En ja, we hebben ook natuurlijk muziek klaarstaan. Dat is van Volumia.

Vanaf 1 september is er een kleine aanpassing in de openingstijden van CODA Centrale Bibliotheek aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn. De bibliotheek gaat extra open op vrijdagavond en de avondopenstelling op dinsdag komt te vervallen. Verder wijzigt er niets aan de openingstijden. Met een bibliotheek, museum en archief is CODA het cultuurhuis van Apeldoorn. Een bron van inspiratie op het gebied van literatuur, kunst en erfgoed midden in het hart van de stad. Ontdek in CODA de mooiste verhalen. Beleef de geschiedenis van Apeldoorn en Veluwe en proef van kunst en cultuur. Je bent van harte welkom. Kijk voor actuele informatie en openingstijden op coda-apeldoorn.nl/openingstijden.

0: R.E.M. met Losing My Religion. Aanstaande zondag, dan is het weer zover. Want dan is het weer feest in Apeldoorn. Dan is het weer optreden in de muziektent. En deze keer gaan wij horen en zien Afslag Oele. Band Afslag Oele. En ik ga met Dini Wetering praten. Want zij is van die band. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat voor band zijn jullie?
1: Wij zijn een 60, 70 jaren muziek.
0: Ah, kijk. En bestaan jullie al lang?
1: 31 jaar, om precies te zijn.
0: Oh, nou, dat is heel lang natuurlijk, hè? En nog steeds dezelfde samenstelling?
1: Nee, dat niet, hoor. Nee, we zijn ooit met 12 mensen of zo begonnen.
0: Ja.
1: En er zijn wat mensen uitgegaan. En de laatste paar jaar zijn er wat nieuwe mensen ingekomen. En nu zijn we nog met z'n vijven.
0: Oh ja, ja. Nou, dat is misschien ook makkelijker als 12.
1: Het is het makkelijker.
0: Ja, ja. Treden jullie vaak op?
1: Wat zal ik zeggen? Een keer of 15 per jaar.
0: Okay.
1: Ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, dus iets meer dan één keer per maand, zo'n beetje.
0: Nou, mooi.
1: En, dat is ook genoeg.
0: Dat is ook genoeg. Ja, want je moet je ook op voorbereiden natuurlijk. Hoe ontstaat het dan, die muziek, dat repertoire? Jullie hebben natuurlijk een enorme repertoire natuurlijk, denk ik al. Maar wordt dat ook steeds uitgebreid, nog steeds?
1: Ja, nog steeds. Wij maken muziek voornamelijk uit de jaren 60. En er is toen zoveel mooie muziek gemaakt.
0: Ja.
1: Dat we, en de jaren 70 ook, dat we in feite nog steeds daaruit kunnen putten.
0: Mm-hmm.
1: En onze doelgroep die groeit ook mee, hè?
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Zijn natuurlijk de ouderen zo langzamerhand.
0: Ja. Ja.
1: En die vinden het nog steeds geweldig om die muziek te horen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Zolang die mensen dat allemaal leuk blijven vinden en blijven komen, blijven wij spelen.
0: Ja, snap ik. Ja, en jullie hebben dus

0: zelf ook veel plezier aan, anders zou ik het niet zo lang doen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is dat al uit een hobby ontstaan of hoe is die band ontstaan?
1: Nou. Oorspronkelijk is het uit een soort grapje ontstaan.
0: Oh.
1: Destijds was er een jubileumfeest op de school van onze kinderen. En toen hebben we bedacht om een band op te laten treden.
0: Oh, ja.
1: We kenden vrij veel muzikanten binnen die schoolbevolking.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we in eerste instantie met 20 mensen op het podium gestaan. En dat was voornamelijk voor de kinderen en de ouders.
0: Oh ja, leuk.
1: Ja. En dat vonden we zo leuk, dat we zeiden van nou, we gaan gewoon door. En nou ja, goed, dan vielen er natuurlijk mensen af, want 20 was een niet erg haalbaar getal om op een podium te staan.
0: Mm-hmm.
1: Dus we gingen verder met 12 en zo langzamerhand werd dat steeds wat minder.
0: Ja.
1: Door allerlei omstandigheden. Maar goed, het plezier bleef. Dat was gewoon zo.
0: Ja.
1: En dat is het nu nog steeds.
0: Ja, wat leuk.
1: Steeds, nog steeds veel plezier met elkaar. We hebben een leuke groep mensen. En we repeteren elke week. En er blijven maar nieuwe nummers komen. Hè?
0: Dat, ja, het is wel heel veel. Ja, je kunt natuurlijk putten uit. En ik weet niet hoeveel wat er allemaal is natuurlijk. En hoe komen jullie dan, hoe beslis je dan dat dat nummer in jullie repertoire wordt opgenomen?
1: Dat ligt soms aan de stem van de zanger. Bepaalde mm-hmm. nummers passen goed bij zijn stem. Bijvoorbeeld Cliff en Elvis.
0: Oh ja.
1: Dat zijn, ja, die passen echt heel goed.
0: Ja.
1: Maar we vinden ook bepaalde nummers gewoon leuk, hè? Creedence Clearwater Revival.
0: Ja,
1: The Searchers. Roy Orbison.
0: Oh, ja.
1: The Beatles. The mm-hmm. Stones. Noem ze maar op.
0: Ja.
1: En dan vinden we het gewoon leuk om te spelen. En dan kijken we of het lukt. En meestal lukt dat ook. Dus dan zetten we zo'n nummer in het repertoire. En soms zijn er verzoeknummers. Als we bijvoorbeeld op een particulier feest staan.
0: Ja.
1: Dan zeggen mensen van, goh, kan je dat of dat nummer instuderen? Nou, dan doen we dat meestal.
0: Mooi.
1: Zo hebben we onlangs voor iemand die 78 werd, hebben we Sure He's a Cat van de Cats ingestudeerd.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: Omdat hij op dat tijdens dat nummer zijn vrouw had leren kennen. Nou,
0: ach,
1: ja.
0: Wat leuk.
1: Hoe mooi is het?
0: Ja, dat is leuk. Dat is leuk. En, spelen jullie dat dan uit je hoofd of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, dat zou misschien wel moeten, maar goed, die leeftijd hebben we niet meer.
0: Nee, dat snap ik. Het lijkt me ook heel moeilijk.
1: Nee, we hebben iPads die aan een standaard staan. En daar staat een programma op waarmee je de nummers kunt opnemen. Dus de akkoorden en de teksten.
0: Oh zo, ja.
1: En die laat je gewoon voorbij scrollen.
0: Ja, en dan kan je gewoon zo... Zo gaan ze maar. Lekker losgaan.
1: Ja.
0: En ik zie ook staan, jullie doen ook wel... jullie spelen niet alleen maar gewoon zo... nu in de muziektent, dat is natuurlijk hartstikke leuk... maar jullie spelen ook voor goede doelen.
1: Ja, dat hebben we ook wel gedaan. Als het zich zo voordoet.
0: Ja.
1: In het verleden is dat een aantal keren voorgekomen. De laatste jaren niet meer, moet ik zeggen. Maar mm-hmm. dat kan toeval zijn.
0: Oh.
1: Ja. Ja, afslag onder ook voor goede doelen, zeiden we toen. Ja, inderdaad.
0: Ja, dat ruimt ook mooi. Maar nu gaan jullie dus zondag optreden in de muziektent. En wat kunnen de mensen dan verwachten van jullie?
1: Wat kunnen ze daar verwachten? Natuurlijk de Beatles, Rolling Stones, Cliff Richard, Elvis Presley.
0: Doe maar.
1: CCR zit erin, Creedence Clearwater Revival. Dat weet ik zo even voor de vuist weg uit mijn hoofd.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang spelen we? Anderhalf uur geloof ik, van 4:30 tot 5:00. Dus dan kun je ongeveer 10, een kleine 30 nummers de revue laten passeren.
0: Dat is
1: passeren.
0: Best wel veel hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het zijn goede nummers, hè, uit die periode.
0: Ja, ja. Ja, precies. Twee minuten of zo? Of,
1: Ja, 2,5 minuut. Want dat paste toen de tijd op een singeltje.
0: Ja, dat is helemaal aangepast. Ja, geweldig toch? Ja,
1: ja,
0: wel leuk hoor.
1: Wat we ook doen, trouwens, is we spelen ook een paar Maleisische nummers.
0: Oh, en waar komt dat vandaan?
1: We hebben 2 Indonesische mensen in de band.
0: Ja.
1: En die vinden dat ook leuk om dat soort nummers te spelen. Dus we hebben er nu 2, geloof ik, hoor, nu voor aanstaande zondag. Omdat er dan ook vaak mensen komen die dat erg leuk vinden. En die beginnen dan de line dansen.
0: Ja. Oh.
1: Altijd erg leuk.
0: Mm-hmm.
1: Potjo Potjo heet dat.
0: Okay.
1: Dat is altijd ontzettend gezellig. Dus we hebben ook dat soort nummers in ons repertoire opgenomen.
0: Nou, kijk, wat leuk. Ja. Echt wel een breed aanbod. Wel in die jaren dan, maar wel breed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel mooi.
1: Ja.
0: Nou, Ik denk dat het een hartstikke gezellige middag wordt. Dat weet ik wel zeker.
1: Dat denk ik ook.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, en veel succes natuurlijk zondag. En ja, geniet ervan. Dat geloof ik ook wel dat jullie dat doen, als ik dat zo hoor.
1: Ja hoor, zeker.
0: En
1: ja,
0: dan genieten de mensen die komen luisteren en meedoen ook vast en zeker.
1: Ja.
0: Dankjewel. En tot de volgende keer. Dag.
1: Ja, tot de volgende keer. Graag gedaan. Dag.

0: Afslag Oele. I put a spell on you.
1: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
0: Vandaag komt in het zuiden van het land veel bewolking voor en vooral in Limburg kan uit de dikkere bewolking een spatje regen vallen. Onder de bewolking wordt het niet veel warmer dan een graad of 20. In het midden en noorden blijft het vrij zonnig en daar waar de zon schijnt wordt het nog een stukje warmer met 23 tot 25.

25 graden. Er staat een meest matige oostenwind. De dagen daarna wordt het op grote schaal zomers warm in ons land, maar stijgt ook de buienkans. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige regen- en onweersbuien. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het ook een stuk koeler.

0: Ellen Bashung, O.C. Josephine. Vrijdagavond 28 augustus en zaterdagavond 29 augustus... worden IVN-excursies over vleermuizen gegeven... in Stadspark Berg en Bos in Apeldoorn. En ik ga erover praten met Peter Londeman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, twee van die excursies over vleermuizen. Vertel eens, hoe gaat dat plaatsvinden? Wat kunnen we beleven?
1: Ja, nou, om een beetje in het kort te houden, we beginnen in zeg maar een half uurtje voor zonsondergang.
0: Ja.
1: Vertel ik een het ander over vleermuizen, hoe ze leven, waar ze leven, hoe ze een beetje in elkaar zitten.
0: Ja.
1: En als het dan de schemer in gaat vallen, dan gaan we dus wat vleermuizen bekijken.
0: Ja.
1: En als het donkerder wordt, dan gaan we ze dus horen met de vleermuisdetector.
0: En wat is dat precies, een vleermuisdetector?
1: Dat is een apparaatje die zet de ultrasone geluiden om die een vleermuis maakt. Want die kunnen wij gewoon nog niet horen.
0: Mm-hmm.
1: Die zet dat dan om in geluiden die wij dus wel kunnen horen.
0: Oh zo, ja.
1: Ja.
0: En maken ze veel geluiden?
1: Ja, ze maken een soort klikgeluid.
0: Ja.
1: En elke soort vleermuis zit dus op een bepaalde frequentie. En door de frequentie kan je dan bepalen wat voor soort het is.
0: Ja. Oh, en communiceren ze dan ook met elkaar, als het ware, of is dat niet zo? Ja, ik weet het niet.
1: Ja, nou, dat durf ik niet helemaal te zeggen, maar onderling doen ze wel communiceren.
0: Ja?
1: Maar dat is een hele beperkte mate. Ik denk dat zijn vaak in een kolonie

0: ze wat zachtere klikgeluidjes maken doen, om gewoon kenbaar te maken van nou, hier ben ik en waar ben jij? Of
1: zoiets.
0: Jongen. Ja.
1: Ja, ja, ja. Maar iedere vleermuis heeft een ander geluid.
0: Nou, ze maken wel allemaal zeg maar een klikgeluid. Alleen de frequentie is afhankelijk van de soort.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En weet u ook hoeveel soorten vleermuizen er zijn?
0: Dat ligt eraan waar je het over vraagt. Als je over Nederland praat, komen er 18 soorten vleermuizen voor.
1: Ja?
0: In Apeldoorn praten we over 7 soorten.
1: Oh, en hoe weten jullie dat dan? Hebben jullie daar zoveel onderzoek naar gedaan?
0: Nou, echt onderzoek niet. Ik ben natuurlijk niet de enige die dat doet. Maar ik loop natuurlijk ook wel routes waardoor ik vleermuizen inventariseer.
1: Oh ja.
0: En dan hoor je dus inderdaad wel de verschillende soorten.
1: Oké, okay, ja. En zo komen jullie op dat aantal. En ja. Ja, vleermuizen, ja, ik zie ze bij ons in de tuin of zo. Dan zie je ze wel rondvliegen of zo, hè? Maar, ja. Maar hoe weet je nou, waar zitten ze dan precies? Want hoe weet je dat? Zitten ze altijd op dezelfde plek of zo? Of, hoe zit het?
0: Ja, de vrouwtjes leven in kolonies.
1: Ja?
0: En als we nou bijvoorbeeld praten over de dwergvleermuis. Dat is een vleermuis die echt hoofdzakelijk in huizen zeg maar, verblijft.
1: Oh, ja.
0: En ja, die zitten dan in de spouwmuur.
1: Dus, oh zo, ja. Ja. Ja. En jullie gaan nu naar Park Bergenbos, hè? Met mensen die daaraan mee willen doen. Weet je dan zeker dat je vleermuizen gaat zien?
0: Nou ja, het is nooit een garantie natuurlijk. Maar de kans is wel heel erg aanwezig dat er wel gezien wordt.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, je bent natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Als het echt hard regent, dan zullen ze niet gaan jagen, denk ik. Dat,
1: nee. Dus. Nee, dan denken ze ook, nou, ja, gaan ja, we niet doen.
0: Dan verspillen ze meer energie met vliegen, want dan vliegen er ook niet veel insecten natuurlijk.
1: Oh ja, tuurlijk, ja, dat heeft met elkaar te maken. Ja, ja dat is ook zo. En zijn vleermuizen het hele jaar actief, of is dat een bepaalde periode?
0: Nee, het is wel een bepaalde periode. zoals nu zijn ze heel erg actief, omdat ze nu natuurlijk een flinke vetvoorraad op moeten bouwen voor van de winter, omdat ze dan winterslaap gaan houden.
1: Oh ja.
0: En nou ja, zeg maar in het voorjaar is het ook weer afhankelijk van avondtemperatuur. Zo als het rond de 12 graden is 's avonds, dan worden ze weer actief.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is eigenlijk echt wel afhankelijk van de temperatuur.
1: Ja, en kunnen ze nou, zoals het is extreem warm geweest, hè? Kunnen ze daartegen of is dat ook niks voor die vleermuizen?
0: Nee, ze hebben er echt wel last van hittestress, zeg maar.
1: Oh ja.
0: Ik heb een foto, er zit echt een kolonie dwergvleermuizen zit buiten op de muur, omdat het binnen in de muur te warm is.
1: Zo, ja.
0: Dus dat is niet goed.
1: Nee, zeker niet. Er staat hier in mijn informatie, het zijn ook nuttige zoogdieren. En waar zijn ze dan nuttig voor?
0: Nou, als je nou nagaat tot er bijvoorbeeld een gemiddelde vleermuis op een avond zo 2000 à 5000 insecten opeet.
1: Zo.
0: Waaronder ook muggen.
1: Ja.
0: Dus, nou, dan kunnen wij weer een stuk rustiger slapen.
1: Dat is waar. Dus daar zijn ze hoofdzakelijk nuttig voor.
0: Ja.
1: En is het nou ook zo, door de klimaatverandering en alles wat gaande is, dat die vleermuizen het ook moeilijker krijgen? Of,
0: ja, moeilijker, ja. Dat is eigenlijk nog een beetje afwachten. Ik bedoel, overdag merk je wel dat ze wat hinder hebben van het klimaat.
1: Ja.
0: Maar dat is s'avonds nog wat moeilijker te bepalen natuurlijk.
1: Precies.
0: Ik denk dat zolang het voedselaanbod goed is, dat ze zich wel kunnen handhaven.
1: Ja, ja. Maar ik bedoel ook het aantal insecten wat afneemt of zo. Dat ze dan minder voedsel hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een ding wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Maar goed, aan de andere kant komen er vanuit het zuiden ook weer andere insecten.
1: Dat is waar.
0: Dus.
1: Ja, dat is gunstig.
0: Ja.
1: Ja, precies. Nou ja, gunstig voor die vleermuis natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: ja, voor ons niet eigenlijk. Ja. Maar nou wordt het dus... jullie gaan zo'n excursie organiseren dus vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
1: En als je daaraan mee wilt doen, wat moet je dan doen?
0: Nou, in ieder geval, ik kan zeggen dat de excursie voor vrijdag al helemaal vol zit.
1: Oh.
0: En voor zaterdag heb ik nog wat plek. En dan is het beste om naar de IVN-site te gaan.
1: Ja.
0: En je kan daar bij excursies, die zijn dan te vinden. En daar kan je dan opgeven, zeg maar.
1: Ja, ja. En dan kan je gewoon mee mee, ja. zeg maar. Ja, moet je ook nog iets bijzonders meenemen of zo? Of juist heel stil zijn? Of hoe zit dat?
0: Nee, want ze hebben van ons geen last.
1: Nee.
0: En wij zorgen voor een aantal beddetectors.
1: Oh ja.
0: Of noise-detectors, hoe je ze noemen wil. En voor de verder is het eigenlijk gewoon lekker genieten.
1: Ja. Ja, snap ik. Nou, hartstikke leuk. Nou, dus als er mensen zijn die daar interesse in hebben, je kunt je opgeven via IVN, hè? IVNapeldoorn.nl. Nou, dan komt het helemaal goed.
0: Ja.
1: Dan wil ik u bedanken voor alle informatie, Peter Londerman. En succes met de excursie. Tot ziens.
0: Dank u wel. Dag. Tot ziens. Dag.

Nou, wat gezellig zeg. Tom Spray Pioneers met de kruiddamp. Ja, ben je op vakantie in eigen land? Nou, het is bijna voorbij natuurlijk, de vakantie. Maar dan kan je wel eens een keer een bezoek brengen aan Kasteel Kannenburg op de Veluwe. De gehele zomervakantie zijn er op Kannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven. Nou, na die vakantie ook hoor, dat is echt een heel mooi kasteel. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. En voor meer informatie kan je naar https://www.glk.nl/kannenburg.

0: R. Kelly met Gotham City. Vanavond dan is er een feestelijk Wilhelmina-concert in de Grote Kerk in Apeldoorn. En ik ga erover praten met Edith Post. Zij is een van de muzikanten. Ze speelt trompet. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat je nog even tijd hebt om bij ons hier een interview te doen eigenlijk bij RTV Apeldoorn.
1: Ja, nou, heel fijn dat dat kan.
0: Zeker. Ja, nou, maar ook heel fijn dat je daar nog tijd voor hebt. Want vanavond is het al zover, over een aantal uren. Ja. Dan gaat het beginnen, het concert. En wat voor een mooi concert wordt dit?
1: Nou, dit wordt een mooi instrumentaal concert voor orgel, twee trompetten, piano, vleugel en slagwerk. Dat doen wij al jaren. Het is een beetje een traditie.
0: Mm-hmm.
1: Ooit was het een orgelconcert alleen. Toen kwam er een trompet erbij. En dat was de afsluiting van een orgelserie van de Grote Kerk in Apeldoorn.
0: Yeah.
1: Nou, zij zijn daar uiteindelijk mee gestopt. Want mensen werden ouder die dat moesten organiseren, wilden dat niet meer. En we hebben wel gevraagd, kan het doorgaan? En we hebben een organisator gevonden die dat overneemt.
0: Mooi.
1: En zo spelen wij dus volgens mij al 20 jaar de slotserie. En de slotconcert in Apeldoorn.
0: Ja, ja, dus jullie kennen elkaar door en door?
1: Wij kennen elkaar door en door, dat klopt. Ja.
0: Ja.
1: We niet altijd op deze samenstelling hebben we dat gedaan. Maar wij zien elkaar regelmatig op andere concerten.
0: Ja, ja. En komen jullie allemaal uit deze omgeving?

0: Maal, de organist is Rauw Veen. En pianist is Vollenhoven. En wij komen uit Doorspijk bij Elburg. Dat is wel dichtbij.
1: Oh ja, ja. Ja.
0: De Slagwijk komt nog iets meer uit noorden. Dus het is niet helemaal in de buurt.
1: Nee, maar goed.
0: Maar wel bekend allemaal.
1: Ja, ja. Ja. Zijn jullie alle in de kerk?
0: Nu? We zijn nu nog niet in de kerk.
1: Nee, oké. Okay. Dus nog eventjes. Ja. En dan vanavond dan hebben jullie een mooi programma samengesteld. Is dat steeds een ander programma elk jaar?
0: Ja, wij proberen, wij streven daar wel naar om ieder jaar echt het anders neer te zetten. Het is wel zo, we proberen wel voor iedereen wat. We doen wat ouds, uit de barok spelen we wat klassieke muziek. Maar daarnaast spelen we ook bijvoorbeeld vanavond dingen uit Les Miserables musicals.
1: Ja, mooi.
0: Wat popdingen. Dus eigenlijk proberen we wel over de hele linie wat... wat uit te zoeken. Ja,
1: ja, ja. Nou, mooi zo'n breed aanbod natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: en waar verheug je je het meest op?
0: waar verheug ik me het meest op? Ik denk eigenlijk op heel veel stukken wel. En vooral dat we het goed in balans krijgen. En dat we de mensen er vooral van kunnen genieten.
1: Ja.
0: Daar hoop ik het meest op. Ja, dat is ook wel belangrijk.
1: Nou ja, het is best wel lastig in de grote kerk, om die balans.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Maar de organist die heeft altijd een microfoontje aan zich met oortjes.
1: Oh, mooi.
0: En die hoort het dus rechtstreeks. Anders dan is het de akoestiek is best lastig. Het is prachtig, maar ook heel lastig inderdaad.
1: Ja, want hoe doe je dat? Want dan moet je ongelooflijk goed aan elkaar luisteren natuurlijk.
0: Ja.
1: En het moet niet naast elkaar gaan lopen, zeg maar. Hè, dat het net niet goed is.
0: Ja. Heel belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat je elkaar zo goed kent.
1: Ja.
0: En dat je dus eigenlijk blindelings op elkaar kan vertrouwen. Ook al gaat er dus bijvoorbeeld even iets scheef, dat we meteen de boel weer oppakken om
1: Precies.
0: het weer recht te krijgen.
1: Ja, ja, ja. Het is ook wel spannend, hè?
0: Ja, het is altijd spannend. Ja, ja. Zeker. Ja,
1: ja, dat kan me voorstellen. Dat, wat je wilt toch goed inzetten.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja, je weet zelf van, het gaat misschien even niet helemaal zoals je wil.
0: Dat precies. Maar dat laten wij natuurlijk niet merken. En
1: nee.
0: Dat hopelijk merkt niemand dat ook.
1: Precies, ja. Nee, het gaat vast helemaal goed komen natuurlijk.
0: Jawel.
1: Ja, en hoe repeteren jullie dat?
0: Wij gaan straks repeteren met z'n vijven.
1: Ja.
0: En er zijn ook wat stukken bijvoorbeeld voor de pianist alleen en voor de organist alleen, piano en orgel. Nou, die repeteren dat al eerder.
1: Ja.
0: En dan gaan we de stukken inderdaad met z'n allen repeteren en we maken daar afspraken over. En dan ben je echt wel een paar uurtjes nog mee zoet.
1: Zeker, ja, dat snap ik.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Doen jullie als duo ook nog een stuk op de trompet samen?
0: Niet helemaal solo. Wij hebben wel iets met orgel alleen of iets met de piano alleen. Dus dat wel, maar niet helemaal alleen. Want dat is, we beginnen wel eens alleen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan, dat is wel een beetje saai. Als je alleen maar een trompet de hele tijd hoort, daar hoort wel wat begeleiding bij.
1: Oh ja, ja. Nou, klopt. Mooi zeg. Kunnen er nog mensen er naartoe?
0: Zeker, ja. De kerk is groot, hè? Dus
1: ja, heel groot, ja.
0: Ze kunnen gewoon aan de kerk een kaartje kopen.
1: Oké.
0: Okay. Dat is geen probleem.
1: Nee, dus dat is ruimte genoeg en dat gaat ook goed.
0: Ja, hoor.
1: Ja. Ja, en het begint om 8:00. Is er ook een inloop of zo? Weet je dat ook, hoe dat zit?
0: Meestal gaat tussen 6:15 gaan de deuren open. En kunnen de mensen naar binnen komen. Er zit ook een pauze in.
1: Oh, ja.
0: Ze kunnen ook even wat nuttiger tussendoor. En even praten met de muzikanten. Is ook altijd gezellig.
1: Leuk. Ja, zeker. Ja. Dus het is echt wel een beetje dicht bij de mensen.
0: Ja, dat proberen we wel.
1: Ja, mooi. Ja. En tot hoe laat duurt de avond ongeveer?
0: Ongeveer tussen, ik denk ongeveer 10:15. 10:00, zoiets is denk ik afgelopen.
1: Precies.
0: Omdat er een pauze in zit.
1: Ja.
0: Dus dat is wel iets langer. Ja.
1: Ja. En dit doen jullie dan in de Grote Kerk in Apeldoorn. Doen jullie dat ook in andere kerken zo op deze manier?
0: Op deze manier niet. We doen wel heel vaak concerten samen met bijvoorbeeld alleen orgel of orgel en piano. Maar op deze samenstelling, af en toe komen we elkaar op deze manier tegen. Maar dat doen we niet zo heel vaak.
1: Nee. Okay.
0: Dat vinden we zelf ook heel bijzonder dat het zo kan.
1: En ook wel heel, heel leuk natuurlijk dat je elkaar dan treft
0: zeker.
1: En dan samen muziek gaat maken. Hoe
0: absoluut.
1: Mooi is dat?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker.
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor je tijd. Heel veel succes vanavond natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik hoop dat er heel veel mensen komen naar de Grote Kerk. En die ervan gaan genieten.
0: Heel fijn dat het zo kon.
1: Zeker. tot ziens. En ja, succes. Dag.
0: Dank u wel. Dag.

Kensington met Riddles en daarvoor B.B. King met Please Love Me. En we zijn dan weer aan het eind van ons eerste uur van de matinee. Komen zo meteen natuurlijk terug met de tweede uur. En daar staat ook alweer hele leuke muziek klaar. En dan hebben we ook alweer allerlei andere onderwerpen die wij gaan behandelen hier in de matinee. En we gaan er zo even uit met Elton John, I'm Still Standing. En dan zijn we ook zo weer terug. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken.

0: Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïens vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3de drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Matinee.

0: Dit is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En natuurlijk nog steeds met Alexander. En wat gaan we doen, het tweede uur van de matinée? We gaan het hebben over de buurtbios. De bios die komt naar je toe deze zomer. Hij komt bijvoorbeeld naar de Matenpark. We gaan

0: kaasjes.
1: Tot en met 30 augustus presenteert Paleis Het Loo de grote trap als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schildering van Nederland vormt de aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kan je naar paleishetloo.nl.

0: Dat was Raccoon met Feel Like Flying. Ja, de zomer en de bios die komt naar je toe. Nou, de zomer is er al, maar de bios die komt ook naar allerlei buurten hier in Apeldoorn. Onder andere naar de Maten. En tegenover mij zit Linda Huibes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was hier ook al eerder om te vertellen over de buurtbios bij de Main, zeg maar.
1: Mainpark, ja.
0: Mainpark. En nu is de Matenpark is aan de beurt.
1: Zeker, ja.
0: Ja, en ja. Wat gaat er gebeuren in het Matenpark?
1: In het Matenpark gaan we. Het Matenpark is natuurlijk weer een heel mooi groot park in Apeldoorn.
0: Zeker.
1: En naast de stolp hebben we een klein stukje waar we gebruik mogen maken. Van het park. En daar zetten we dus het grote scherm van Gigant, brengen we daarheen. Ja. Wat we ook in het Mainpark hebben gedaan. En we gaan daar weer twee films vertonen. Ja. Deze vrijdag en zaterdag.
0: Ja. Hoe zijn jullie daar zo toegekomen om dit te organiseren?
1: Nou, we doen al buitenfilm ook bij Gigant zelf. Mm-hmm. En dat is eigenlijk altijd wel meteen uitverkocht.
0: Ja.
1: En nou, ik ben aangenomen als programmamaker Kunst in de Wijk. En eigenlijk kwam al vrij snel het idee. Ik ging met buurtbewoners in gesprek. En het idee kwam al vrij snel naar boven om een film eigenlijk buiten te organiseren.
0: Ja, ja.
1: Gewoon in hun buurt.
0: In hun eigen buurt. Dat je gewoon gewoon veilig in je eigen buurt even naar zo'n film kan gaan kijken.
1: Ja, of het gaat niet per se om veiligheid, maar ook dat er gewoon iets vets gebeurt in je eigen wijk. En dat niet iedereen daarvoor helemaal naar Gigant hoeft
0: te
1: komen.
0: Precies, gewoon in je eigen buurt. En het is voor iedereen toegankelijk dus.
1: Ja, gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Gratis toegankelijk. Alleen je moet wel je eigen stoel meenemen, zag ik.
1: Ja, klopt. Ja. Je neemt je eigen stoel mee, eigen drankje mee, eigen favoriete filmsnack.
0: Oh ja.
1: We verkopen ook wel een beetje chips en popcorn daar, maar je mag ook zelf meenemen wat jij, jij graag hebt.
0: Wat je wil.
1: Ja,
0: dat is leuk. En nou kiezen jullie, hebben jullie elke keer een andere film gekozen bij elk park?
1: Ja. Ja,
0: dus. Oh ja, en hoe kom je dan aan die keus? Hoe wordt die keus gemaakt?
1: Ik ben in gesprek gegaan met verschillende buurtbewoners. Dus en ben ik echt naar bijvoorbeeld Don Bosco ben ik geweest in het Matenpark. En eigenlijk eerst was het een heel gesprek over wat kan je dan laten zien op een groot scherm in een park. Mm-hmm. Wat ook geschikt is voor alle kinderen die voorbij lopen, alle ouderen die voorbij lopen. Dus die jongeren gingen daar heel erg over nadenken. En ik was van, je moet ook je kleine nichtje mee kunnen nemen. En,
0: wel mooi dat ze daar zo,
1: Ja, dus er ging zo een proces gaan. En ja, die jongeren die waren uiteindelijk unaniem over de Tata's. Dus dat gaan we deze vrijdag draaien.
0: Ja, ja.
1: En in de stolp zelf heb ik ook heel veel, nou ja, ook wel, mag ik zeggen, een beetje eenzame of verveelde ouderen gevonden die mm-hmm. het ook gewoon heel vet vinden om naar een buitenfilm te gaan.
0: Ja.
1: En zij vinden De Beentje van Sint Hildegard een hele mooie film.
0: Ja, dat spreekt natuurlijk ook iedereen wel aan.
1: Ja,
0: ik vind het ook wel leuk, want wanneer ga je alleen naar de bioscoop? Wat je zegt van, er zijn veel mensen alleen.
1: Mm-hmm.
0: En als je wat ouder bent, ga je dat dan doen alleen? En als er dan zo'n buitenbios is, kan me voorstellen dat je dan denkt, maar er zitten meer mensen, ik neem een stoel mee en ik ik ga er gewoon lekker bij zitten. Het is natuurlijk meer als alleen maar die bios, hè?
1: Ja, in die zin is misschien dat stukje veiligheid wel weer wat. Ja, komt het weer toch een beetje terug.
0: Ja.
1: Dat de drempel is lager.
0: Ja.
1: Dat zou,
0: Ja, dan voel je je misschien niet zo alleen als je dan toch buiten zit. En je zit met meer mensen uit de wijk of zo.
1: Uit je
0: met je buurvrouw of weet ik veel.
1: Ja. Dan, op een plek die je kent.
0: Ja, zorg

0: dan ook wel voor verbinding.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik, ja.
0: Ja. En jullie hebben dat nu al eerder gedaan, hè, in Main Park. Wanneer was dat?
1: Dat was 2 weken geleden, 14 en 15 augustus.
0: En hoe is dat bevallen?
1: Ja, heel, heel leuk. Het was de vrijdag was echt 35 graden, heel warm. Oh, ja. En het team heeft dus echt zitten zweten om alles op te bouwen. En we dachten, ja, wat nou als niemand komt? Want het is dus gratis, dus je weet niet hoeveel mensen er komen.
0: Nee.
1: En ik was zo van, ja, ik ijsjes halen. Ik zei, als er één persoon komt, gaan we die film voor één persoon draaien.
0: Ja, we doen het gewoon.
1: Ja, ja. Maar 3 kwartier voordat de film startte, kwamen er uit alle hoeken. Kwamen er mensen helemaal voorbereid met hun eigen koeltasje en stoelen. En niemand heeft chips en popcorn gekocht, want ze hadden alles gewoon zelf al
0: bij zich. Ja.
1: Ja. Ja, dus dat was heel leuk. En uiteindelijk hadden we 130 bezoekers op vrijdag.
0: Mooi.
1: En 80 op zaterdag.
0: Ja. En is dat wat je ook dacht? Dachten jullie ook aan die aantallen of had je helemaal geen idee?
1: Nee, ik had geen idee. Het is echt een pilot ook. Ja. Het is de eerste keer dat we dit doen, dus we hadden geen idee.
0: Precies, ja. En de reacties van die mensen die dan daar waren?
1: Heel leuk. Ja, Rietland was een wat specialere film. Voor heel veel mensen ook wat langzame film. Dus we kregen ook reacties van, oh, ik vond het een hele saaie film, maar ik had echt een hele leuke avond.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en ook die film is weer in samenwerking met de buurt gekozen. Ja, en de volgende dag hadden we Kiki's Delivery Service. Dat is ook wat meer voor kinderen gekozen. En ja, daar waren de reacties ook weer heel anders. Iedereen vond het vooral gewoon heerlijk om in een eigen wijk hun favoriete film te kijken.
0: Ja. Nou ja, en ook inderdaad dat je niet per se popcorn hoeft te kopen, maar dat je gewoon je eigen spullen ook mee kunt nemen.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is voor sommige mensen ook niet te doen. Het is allemaal best wel duur natuurlijk. En het is natuurlijk heel mooi dat jullie dat dan organiseren en dat het dan gratis is.
1: Ja.
0: Ja, als je niet op vakantie kunt of hè, wat dan ook.
1: Precies,
0: wat voor
1: dat,
0: reden.
1: Ja.
0: Heb je toch een leuke avond uit.
1: Ja.
0: Ja, nu gaan jullie dat in het Matenpark organiseren. Hoe lang zijn jullie nou bezig met het opbouwen van zoiets?
1: We starten, omdat het elke keer dus een nieuw park is, starten we de eerste dag rond 3 uur. En dan begint de film rond 9:15. Mm-hmm. Om 9:15 in het Matenpark. Eigenlijk wanneer de zon ondergaat, dus we verschuiven. Maar ja, om 3 uur beginnen we en om 9:00 dan zitten we klaar.
0: Zo, dat is best wel een gedoe, zeg maar.
1: Ja, dat is best veel werk. Ja,
0: ja, ja, ja. En dan moet je het nog weer afbreken natuurlijk. Of dat laat je staan voor die andere dag? Of,
1: Nee, we breken het af en dan bouwen we weer de volgende
0: dag weer op. Ja,
1: dat is uiteindelijk toch makkelijker met beveiliging.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik ook. En dan is het nog een paar keer in andere delen van Apeldoorn ook, hè?
1: Ja, in Springenpark en in Zuiderpark nog.
0: Ook nog wekelijks? Of zit er dan steeds week tussen? Of,
1: Nee, vanaf nu is het wekelijks.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Dus Springenpark 4 en 5 september en Zuiderpark 11 en 12 september.
0: Oh ja, ja. En dan wordt het ook misschien alweer wat te donker of zo, 's avonds.
1: Ja, dan gaat die zon eronder. Dus het begint
0: wat kouder
1: wat
0: en zo.
1: Ja. Ja, precies. Dus dekentjes en warme truien meenemen.
0: Ja, dat zeker.
1: Ja.
0: Leuk hoor. En ja, dan maar hopen dat er natuurlijk ook weer heel veel mensen komen. Jullie hebben het natuurlijk, ja, dat gaat ook vanzelf, denk ik. Dat komt wel goed. Het is een beetje te hopen op het weer, hè, dat het een beetje meewerkt natuurlijk.
1: Ja, dat is het vooral, ja.
0: Ja. Ja. Ja. En is het dan bij de Matenpark, bij de Stolpen, dus is dat bij die vijver in de buurt? Of?
1: Ja, ja, dus als je naar de ingang van de Stolp gaat, daar rechts van heb je dat stukje bij de vijver.
0: Ja.
1: Bij het bruggetje.
0: Ja, precies daar. Ja,
1: ja.
0: Leuk. Nou, en dan is dit een probeersel eigenlijk. Hè? En mm-hmm. Heb je zelf ideeën van of dit vervolg gaat krijgen?
1: Dat denk ik wel. Als het zo gaat zoals het eerste weekend in een mainpark gaat, dan is het voor mij wel succesvol genoeg om het door te zetten. Ja.
0: Wat leuk hè, dat je dan zoiets bedenkt en dat het dan goed uitpakt. Dat is toch mooi?
1: Dat is heel leuk. Ja,
0: ja. Heel goed. Wil je er nog meer over vertellen?
1: Ik hoop gewoon dat mensen ook weer komen naar het Matenpark. Misschien leuk om nog kort te zeggen welke films ze gaan draaien.
0: Zeker. Ja.
1: Ik heb het net al kort genoemd, de Tata's. Ik heb eigenlijk de twee films die we gaan draaien dit weekend heb ik zelf ook nog niet gezien.
0: Oh.
1: Dus dat is ook extra leuk voor mij.
0: Ja.
1: Maar dat gaat over een familie die wil dus schat hemeltje rijk worden. En nog een grotere villa wonen. Maar uiteindelijk dan nou ja, maken ze toch een verkeerde keuze of neemt ze te veel risico. En dan moet ze dus verhuizen naar een hele andere wijk. En moet ze een beetje wennen aan het normale leven.
0: Ja, precies, hoe het daar is.
1: Ja, ja, ja. Ja, en dat brengt gewoon hele grappige situaties met zich mee. En hele mooie verbindingen ook in die film. Ook in de buurt eigenlijk.
0: Ja.
1: En zaterdag bij de beentjes van Sint Hildegard. Dat gaat over Jan die al 40 jaar of zo getrouwd is met Gedda. En Gedda die houdt zoveel van Jan dat hij het er eigenlijk een beetje te benauwd van krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Zij ziet een huwelijk eigenlijk als vorm van een soort begeleid wonen. Dus zij kiest zijn kleding en zijn vriendschappen. Plant zijn vakanties en alle andere kleine dingen. Ja, Jan die krijgt het daar dus zo benauwd van dat hij uiteindelijk gewoon een rare sprong maakt en denkt: ik wil hieruit.
0: Ja,
1: en
0: precies. Dat, ja.
1: Ook een hele grappige.
0: Het zijn
1: film.
0: Dus beide Nederlandse films, ook Nederlands gesproken.
1: Ja.
0: Is dat bewust?
1: Nee, het is dus echt gekozen met de buurt. Het is dus niet bewust het Nederlandse films zijn. Maar dat is blijkbaar dus wel populair. Okay. Ook.
0: Ja. Het spreekt wel aan, zeg maar. Dat,
1: ik denk ook. Bijvoorbeeld in Rietland, het Nederlandse landschap, zie je daar. En gewoon heel herkenbare situaties. Je herkent de cultuur.
0: Ja, precies. Ja, leuk. Nou, ik hoop dat er veel mensen komen natuurlijk bij de dagen, bij de avonden. 28 en 29 augustus in Matenpark. En zelf stoeltje meenemen, zelf wat te drinken of wat te eten meenemen.
1: Ja.
0: En dan komt het eigenlijk gewoon helemaal goed.
1: Ja, zeker.
0: Ik wil je bedanken. Linda, dat je hier naartoe bent gekomen en om hier zo enthousiast over te praten.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, en misschien tot de volgende keer.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, tot ziens.
1: Tot ziens.

0: Adele met Skyfall en daarvoor The Drifters Kissing in the Back Row of the Movies. Ja, we gaan het hebben over de opening van het culturele seizoen en ook de opening bij Orpheus. En dat ga ik doen met Melissa Gerritsen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want het staat bol van alle activiteiten in Apeldoorn en ook bij jullie, hè?
1: Absoluut, ja. We hebben het hele weekend weer programmering. En dat is na de zomer ook wel weer lekker.
0: Ja, zeker.
1: We mogen weer van start.
0: Ja, hoe leuk is dat? En ja. Hoe gaan jullie van start?
1: Nou, met van alles. We zijn vorig jaar begonnen met de openingsshow, de Orpheus openingsshow.
0: Ja.
1: Waarin we eigenlijk allemaal voorproefjes van het nieuwe seizoen geven. Maar dan in een showsetting. Dus we maken echt een voorstelling van die voorproefjes.
0: Oh ja.
1: Dus je ziet allemaal acts die het komende seizoen, waar je nog veel meer van kunt zien. Maar die nu samen zorgen voor ook een onvergetelijke avond uit. Of
0: ja, want hoe moet ik me dat precies voorstellen? Je zegt allemaal kleine stukjes, zeg maar?
1: Ja, het is eigenlijk één show van ongeveer een uur en een kwartier.
0: Ja?
1: En daarin zitten 5 verschillende acts die je het komende seizoen ook bij ons kunt zien. Of op Maaiveld of ergens anders.
0: Ja.
1: En die laten gewoon een klein stukje zien van wat ze gaan doen. En tussendoor is er nog van alles meer te doen en te zien. Het wordt gewoon één leuke show eigenlijk.
0: Ja, leuke show. Ja. En dat is dus, is dat 2 keer dan dezelfde show, zeg maar?
1: 3 keer zelfs.
0: 3 keer?
1: Ja.
0: Oh, ik heb hier 2 staan, maar 3 zelfs.
1: Ja.
0: Oh.
1: We hebben een vrijdagavond en dan zaterdagmiddag en avond nog een keer.
0: Oh, zo, ja, ja.
1: 2 dagen, maar wel 3 shows. Ja,
0: ja, wat leuk. En hoe laat zijn die shows?
1: De avondshows beginnen om 8 uur. Dus op vrijdag en zaterdag om 8 uur zijn de voorstellingen. En op zaterdagmiddag begint hij om 2 uur.
0: Oh ja, ja. En is dat dan dus voor iedereen geschikt? Voor
1: ja,
0: alle
1: zeker.
0: Leeftijden?
1: Ja, ja. Het is een ontzettend leuke show. Het duurt dus ook maar 1 uur en 1 kwartier zonder pauze.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook niet een hele lange zit, maar je krijgt wel heel veel te zien eigenlijk van wat er het komende seizoen op de planning staat. Er
0: ja.
1: zijn natuurlijk nog veel meer, maar dit zijn een aantal highlights.
0: Dus die artiesten die zijn er dan ook?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Okay.
1: Ja, het wordt echt gedaan door de artiesten die uiteindelijk ook hier te zien zijn.
0: Ja.
1: Het wordt ook in een iets andere setting gedaan dan we normaal gesproken doen. Dus de hele theaterzaal wordt eigenlijk een beetje omgebouwd.
0: Oh ja.
1: Dus het is vooral een beetje beleven.
0: Ja,
1: dus,
0: wat leuk.
1: Ja.
0: Wat leuk. En kan je ook zeggen wat voor wat we gaan zien, of is dat een verrassing? Moet er gewoon komen.
1: Wat er precies in de programmering staat, dat is nog even een verrassing. Maar het is wel een leuke mix van muziek en van dans en
0: oh,
1: van
0: ja.
1: spektakel. Dus er valt echt van alles te beleven.
0: Ja, ja. Hoe hebben jullie dat nou samengesteld, zo'n show?
1: Dus onze programmeur die is eigenlijk gaan kijken naar wat kunnen we dan in allemaal bij elkaar stoppen en zorgen mm-hmm. dat er een goede mix is. Dus dat er niet heel veel van het ene genre is, maar ook een goede mix is tussen de genres.
0: Ja.
1: En dan gewoon kijken naar wat we willen laten zien eigenlijk. Dus welke voorstellingen wij graag onder de aandacht willen brengen. Soms zijn dat voorstellingen die bijvoorbeeld wat onderbelicht blijven soms. Of voorstellingen waarvan wij vinden dat je ze absoluut gezien moet hebben. Echte pareltjes uit het komende seizoen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En daar wordt een mix van gemaakt. En dan is het ook kijken of artiesten natuurlijk beschikbaar zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus dat zijn allemaal factoren die meewegen. En daar komt uiteindelijk het programma uit.
0: Ja, ja. Dus het is ook een verrassing voor die artiesten, denk ik. Want hoe dat eigenlijk gaat lopen.
1: Het is eigenlijk ook wel weer leuk voor de artiesten.
0: Ja.
1: Omdat ze in een andere setting toch een stukje van hun voorstelling kunnen laten zien. En je kunt live eigenlijk een soort van je voorstelling pitchen.
0: Ja, precies.
1: Aan mensen die ja. potentieel geïnteresseerd zijn. Dus
0: ja, wat leuk.
1: Ja.
0: Maar ook eventjes proeven aan andere disciplines misschien van het vak.
1: Ja. Ja. Het is ook een samenstelling van artiesten die misschien niet eens vaker samen zouden werken. Of mm-hmm. die in een andere setting niet bij elkaar zouden komen. Maar die je dan nu wel samen op het podium
0: ja, ja, want het heeft niet een bepaald thema of zo. Maar,
1: nee,
0: het is gewoon.
1: Het is echt een samenstelling van
0: ja.
1: het programma. En het wordt wel allemaal natuurlijk aan elkaar gepraat door een presentator. Dus je wordt ook echt niet allemaal losgelaten en dat je allemaal stukjes ziet. Maar je hoort ook echt wel wat dingen en achtergrondverhalen over de voorstelling.
0: Oh ja, ja.
1: Okay. Ik denk dat het voorbij vliegt als je.
0: Dat denk ik ook, ja, want het is heel afwisselend natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Als je er nou bij wilt zijn, moet je dan een kaartje kopen of hoe zit dat?
1: Ja, je kunt via onze website orpheus.nl kun je een kaartje kopen. Tickets kosten €15.
0: Ja.
1: En dan kun je een ticket boeken Of je kunt natuurlijk bellen naar onze theaterkassa. Dan kunnen ze natuurlijk ook altijd verder helpen.
0: Ja. En dan, nou, dan kan je er gewoon naartoe. Hartstikke leuk. Ja. Is het ook dus voor kinderen vanaf wat voor leeftijd moet ik dan aan denken? Geschikt?
1: Ik denk dat als je... We hebben er niet echt een minimumleeftijd aan hangen. Maar het is vooral... het is een uur en een kwartier wel echt stilzitten.
0: Ja.
1: Dus het is vooral de inschatting of het kind zeg maar daar...
0: ja, dat moet je eigenlijk zelf even
1: Dus ik denk, vanaf 8 plus is het denk ik wel geschikt.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar ja, dat ligt heel erg ook.
0: Ja, dat ligt ook aan hoe je bent zelf, mag ik zeggen.
1: Ja,
0: ja nou goed. Maar nou, hartstikke leuk. Dus 3 voorstellingen, 3 shows. En dan ben je helemaal weer op de hoogte van het culturele seizoen. En, en als mensen nog meer willen weten over jullie culturele seizoen, moeten ze gewoon op jullie site kijken, neem ik aan.
1: Absoluut. En ook over wat er verder nog te beleven valt tijdens het openingsweekend. Want naast de openingsshow is er natuurlijk nog veel meer.
0: Ja, er is heel veel te doen. Dankjewel, Melissa. En succes. En heel veel plezier ook. Tot ziens.
1: Ja, dag. Tot ziens. Doei.

De Scene met Open. Tot en met 6 september is in Dok Zuid een expositie Kunst in Zuid te zien. En deze keer met werken van Auke Terpstra en Jolanda Wensink. Kunst in Zuid is tijdens reguliere openingstijden gratis te bezoeken. En je vindt Dok Zuid aan de Eerste Wormseweg 460, natuurlijk in Apeldoorn.

0: Dat was Orsaya met R.S. Low. Fontijn, kinderfeest is er deze week, donderdag en vrijdag. En dat is in wijk Zuidbroek in Apeldoorn. En ik ga erover praten met Jacobine van Barneveld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voor de zevende keer op rij gaan jullie dit al organiseren. Fontijn kinderfeesten. En wat gaat er allemaal plaatsvinden donderdag en vrijdag?
1: Op donderdag en vrijdag hebben we in de ochtend een heel leuk programma, waarbij onder andere een aantal bijbelverhalen centraal staan. En waarbij we met de kinderen gaan spelen. Er is op donderdag een vossenjacht. En op vrijdag zijn er ook nog workshops waar kinderen zich op in kunnen schrijven, zodat we gaan knutselen.
0: Oh ja, ja, ja. En de donderdag, wat gaan jullie dan precies doen? Zeg maar, hoe zit die dag in elkaar?
1: Nou, we starten eerst en er is ook een stukje theater en er is een stukje gezellig samen eten en wat drinken. En daarna hebben we 's middags of eind van de ochtend een vossenjacht in het park.
0: Oh ja, ja.
1: Waarbij de kinderen dus op zoek gaan naar allerlei figuren en daar dan uiteindelijk weer afsluiten in het kristal met lekkere pannenkoeken.
0: Ja.
1: En op vrijdag begint de dag hetzelfde, dus ook met een stukje theater en een bijbelverhaal. En dan vervolgens gaan we allerlei leuke workshops doen waar de kinderen van alles kunnen knutselen.
0: Ja, en waar moet ik dan aan denken? Wat voor workshops?
1: De bovenbouw kan kiezen uit het maken van een kroonkurkenschilderij. Dus dan gaan ze met hamers en spijkers aan de slag.
0: Oh ja.
1: Of ze maken een schilderij met klei en dan met wat natuurlijke materialen zoals zaden en pitten. En ze kunnen kiezen uit het versieren van een bord met porseleinstiften. En de onderbouw die gaat een huisje versieren met een thermometer erin.
0: Oh ja, nou wat leuk. En het thema is wereldwonder. Waarom is dat gekozen, dat thema? Hoe zijn jullie daartoe gekomen?
1: Nou, dat komt eigenlijk vanuit de HGRB voort, zeg maar. Dat is een soort van organisatie die bedenkt de inhoud van dit soort weken.
0: Ja.
1: Want wij zijn niet de enige plek in Apeldoorn waar een vakantiebijbelclub wordt georganiseerd. Er is er ook eentje in Driehuizen en in het Vogelkwartier en in Zevenhuizen. Allemaal deze week.
0: Ja.
1: Op dinsdag, woensdag, donderdag of woensdag, donderdag, vrijdag.
0: Oh.
1: En wij doen het op donderdag en vrijdag.
0: Ja.
1: Nou ja, en het thema wereldwonder is gekozen eigenlijk omdat we stil willen staan bij de schepping. En bij alle wonderen die we kunnen zien hier in de wereld en op de aarde.
0: Mm-hmm. Oh, ook op die manier, ja. En jullie hebben dus allemaal hetzelfde thema?
1: Goed is wel.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Dus dat wordt
1: er wordt op verschillende plekken wordt er van alles en nog wat gedaan. Ik begreep ook dat er ergens een zeephelling is en nog een keer een springkussen. En er is overal lekker eten en gezelligheid en allerlei leuke verhalen.
0: Ja, precies. Dus het is hetzelfde thema, wereldwonder. Maar iedere wijk gaat dat op zijn eigen manier invullen, zoiets.
1: Precies, ja.
0: En die vossenjacht, hoe zit dat dan in elkaar? Heeft dat dan ook te maken met dat thema?
1: Niet per se. Dat is iets wat we eigenlijk ieder jaar al organiseren, omdat de kinderen dat gewoon heel leuk vinden.
0: Ja.
1: En de vossenjacht is vaak wel een beetje in het thema van Bijbelse verhalen. Dus de kinderen gaan op zoek naar de vossen en dan kunnen ze meestal iets van een opdrachtje uitvoeren. En daarmee kunnen ze puzzelstukjes verdienen. En dan uiteindelijk gaan we kijken wie er dan weer het snelste terug is.
0: Ja, ja. En is dat dan, die kinderen, gaan die alleen op stap? Of zijn die met de ouders dan op stap? Of hoe
1: nee, we hebben allerlei vrijwilligers.
0: Ja?
1: Vanuit verschillende kerken uit Apeldoorn, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Vanaf tieners tot volwassenen en een mix daarvan. En dan gaan we samen op begeleiding in groepjes natuurlijk.
0: Ja.
1: En de hele kleine kinderen die houden we rondom het kristal, zodat ze niet de drukke wegen hoeven over te steken bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Dat ze ook dicht bij de toiletten en zo zijn. Want dat is in die doelgroep natuurlijk ook wel fijn.
0: Ja, zeker. Ja, is ook belangrijk, hè. En het is dus voor kinderen van de basisschoolleeftijd, hè? Van 4 tot en met 11. Moeten die kinderen zich daar ook voor opgeven of hoe werkt dat?
1: Nee, ze hoeven zich niet aan te melden van tevoren. Je kunt gewoon op de dag zelf bij starttijd op de aangegeven plek komen.
0: Ja.
1: En dan word je ingeschreven en dan krijgen we de contactgegevens ook van de ouders voor als er dus wat gebeurt.
0: Oh ja.
1: Maar er is ook iemand bij met EHBO en zo. Dus En dan mag je erbij blijven als je het leuk vindt. Je mag meekijken, maar je mag ook weer naar huis gaan. En je kind aan het einde van de ochtend weer ophalen.
0: Oh zo, ja. Ja, dus je hoeft niet per se alles mee te maken, maar dat kan wel. En dat aanmelden is dan bij jullie, bij de fontein?
1: Ja, klopt.
0: Oh ja, ja. En dan twee dagen achter elkaar. Ja, hebben jullie genoeg vrijwilligers eigenlijk om dit allemaal in goede banen te leiden?
1: Ja, zeker. Dat is altijd wel een beetje een puzzel, hè, om mensen in het gareel te krijgen, noem ik het maar. Dat, maar we hebben ondertussen een team van ergens tussen de 25 en 30 vrijwilligers die deze twee dagen in Zuidbroek in ieder geval aanwezig zijn.
0: Geweldig, ja.
1: Dus dat is super fijn en super leuk. Ja.
0: Ja, mooi hoor. En het is groeiende, hè? Er zijn al 100 kinderen die mee hebben gedaan, volgens mij. Ja, hartstikke goed. Leuk hoor.
1: Ja, dat is super leuk.
0: Ja, nou, ik wil je veel succes wensen natuurlijk met alle voorbereidingen die jullie nog hebben. En natuurlijk ook heel veel plezier met de kinderen.
1: Ja,
0: dank je wel, Jacobine, dat je bij ons in de studio bent gekomen, zeg maar, om dit even te vertellen. En,
1: ja, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, en tot een volgende keer misschien. Tot ziens.
1: Okay. Dag.

niet waar, zei de giraf. Dikkertje, dikkertje, dikkertje, dikkertje, ik stap af. Zeg giraf, zei dikkertje dap.

0: Boom! Au! Dag, Siraf.
1: Dat was VOF de Kunst met Dikkertje Dap natuurlijk. Wij zijn alweer aan het eind van onze matinee van vanmiddag. Het is 25 augustus alweer. Ik wil Alexander natuurlijk bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. Natuurlijk beneden, want zonder die mensen kunnen we natuurlijk ook niet. Hè, want die zorgen voor ons al die mooie onderwerpen die we hebben gehad. En u natuurlijk als luisteraar. Heel fijn dat u naar RTV Apeldoorn luistert. We gaan eruit met de Genesis. Jesus, he knows me. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig.

14 augustus werd een derde drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten, hoge bewolking. Het blijft nog lang warm, vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Leef met Peter.

heel hartelijk welkom. We gaan beginnen met Leef. Het programma voor levensgenieters. Mensen die van spiekelende smullen houden en een revolutie door het eten dat je eet.

Ja, we gaan weer met nieuwe, frisse zin beginnen aan het programma Leef met Peter Vlug. Ik ga je meenemen naar, zoals ik dat elke week doe, een nieuw, prachtig groente. Ja, zul je zeggen, waarvoor doen we dat dan? Nou, ik heb elke week een ander thema. Of het ui, of de champignon, zoals vanavond. Want met een champignon, daar valt het nodig over te zeggen. En eigenlijk wil ik je helpen en meenemen dat wij door de keuzes van het eten dat we doen een soort verandering bewerken in het hele ecosysteem. Dat moet stap voor stap en wij doen die stap elke keer een beetje anders. Vandaag duiken we in de wondere wereld van de champignon. Een ingrediënt dat we zo gewoon beschouwen dat we bijna vergeten hoe bijzonder het eigenlijk is. Wist je dat de oude Egyptenaren geloofden dat champignons planten van onsterfelijkheid waren? Alleen de farao mocht ze eten. Maar de gekweekte witte champignons, zoals wij die kennen, die ontbrandde pas rond 1650 in Parijs. Koning Lodewijk XIV, de zonnekoning, was een enorme fijnproever. Zijn hovenier ontdekte per toeval dat als je water van gewassen wilde champignons over de paardenmest gooide, ze massaal uit de grond schoten. Niet veel later ontdekten de Franse kwekers dat het donkere ondergrondse gangenstelsel onder Parijs de perfecte plek was voor de teelt. De beroemde champignon de Paris was geboren. Dat men liever gekweekte champignons at dan wilde paddenstoelen had een goede reden. In 1740 overleed koning de zesde van het Heilige Romeinse Rijk na het eten van een verkeerde wilde paddenstoel. Dit leidde direct tot een grote Europese oorlog. Voltaire de Denker die schreef daar later gorddroog over. Dit bord vol paddenstoelen veranderde het hele complete lot van Europa. Vanaf dat moment wilde iedereen uitsluitend veilig gekweekte champignons eten. Paddenstoelen zijn sowieso een vreemd natuurverschijnsel. Het is geen plant, het is geen dier, maar een schimmel. Ze maken hun voedsel niet via zonlicht, maar leven op organisch materiaal. Onder de juiste omstandigheden kunnen we ze in 24 uur... ping, in omvang verdubbelen. En schrik niet als ze in de pan krimpen, want een champignon bestaat namelijk voor 90-92% uit water. Dat brengt me direct bij een van de belangrijkste keukentips van vandaag. Was je champignons nooit met water. Omdat ze voor het grootste deel uit vocht bestaan, werken ze als een spons. Als je ze onder water houdt, zuigen ze zich vol. En in de pan gaat ze dan zo weer in damp op. En dat is niet mooi. Dan krijg je geen mooie bruin gebakken champignons. Wrijf ze liever schoon met een droog borsteltje of een lekker stukje keukenpapier. Nou, de voedingswaarde van deze champignons, dat is absoluut de topper. Geen vet of calorieën, maar wel boordevol vitamine, kalium, selenium. Ze hebben een fantastische natuurlijke umami-smaak. Ja, de champignons bevatten een stofje genaamd ergosol. Als je de verse champignons voor het snijden een half uurtje in het zonnetje op de vensterbank legt, maken ze onder invloed van die UV-licht vanzelf extra vitamine D aan. Ik bedoel maar, gratis. Super eenvoudig. Een enorme vitamine boost. We hebben een wereldtop met onze eigen bodemgemaakte champignons. We are the champions. Dat schrijf je anders. Toch hoef je voor deze witte parel niet ver te reizen. Nederland is namelijk het gebied van de champignonsteelt. En absolute wereldspeler. We zijn de grootste producent van Europa en staan wereldwijd in de top 3. Het centrum van onze teelt ligt in Noord-Brabant en Limburg, maar ook in Gelderland en Overijssel hier, rondom ons, Apeldoorn. Heb je ze wel eens gevonden? Champignonkwekerijen. Een prachtige kwekerij. Het is een circulair landbouw. Op zijn allerbest. Onze champignons groeien op de bodem van lokale reststromen, paardenmest, stro, kippenmest, allemaal uit onze eigen regio. En als de champignons

0: stem met je vork.
1: Je kunt een grote verrassing meemaken. De prinses van Jordanië, die had een hele grote streek met alleen maar woestijn tot haar bezit gekregen. Hè? Het zal maar je erfenis zijn. En ze zat daarover te denken. Ze denkt, wat moet ik nou met een woestijn? En mijn broers en mijn vader zijn allemaal druk bezig met de steden en de wegen en alle goede grond. En ik ben maar een vrouw en ik krijg een woestijn. Maar ze had gehoord van een wetenschapper uit Australië, en die man die zag kans om van een woestijn een paradijs te maken. Ze heeft hem uitgenodigd en ze heeft gezegd, neem deze vlakte en doe wat je wilt. En hij heeft een logboek bijgehouden en hij is een voedselbos begonnen. Hij heeft de principes van een voedselbos verzameld over en weer. Hij heeft natuurlijk gekeken naar de Chinezen die met die watertafels werkten. En hij heeft gekeken naar hoe het water stroomt en hoe

boeren werken. En hij heeft daar het eerste voedselbos aangelegd. En het is een verhaal om te watertanden. Het is een verhaal om van gelukkig te worden. Want hij maakte van de dorre droogte van de woestijn een besproeide hof door een aantal basisdingen te gebruiken. Om een voorbeeld te noemen. Eerst moet je beginnen met een soort grondstof. Moes heet dat, wat je eroverheen legt. Dan ga je boompjes planten. En dan komen de vogels en die gaan meewerken. En die vliegen over de wat bomen die daar staan. En die laten hun stront neer. En in die stront zitten weer pitjes voor de volgende. En dan komen de eerste kippen eraan. En die eten de beestjes uit de eerste stammetjes van de bomen uit. En dan komt weer een vogel overgevlogen. En daarom zetten ze die vogelpalen steeds op andere plekken. Zodat... En dan zie je dat een boom bijvoorbeeld speciale schimmels nodig heeft om gezond te groeien. En dan komt dat uit die moes weer naar voren. Alles in de schepping, alles in de natuur ziet kans om elkaar sterk te maken. Het ziet kans om, je zou kunnen zeggen, alles eigenlijk tot een eenheid te maken. En die eenheid, die raak je kwijt als je in de industrie gaat. En nu hebben de boeren van Nederland in de afgelopen decennia's gezocht naar die synergie. Van hoe kunnen we met de planten en de heggen en het water en het mest en het, alles moet als een ketting lopen. En die ketting is precies waar we het over hebben met de champignons. Als dit groeit in de catacomben en de mest ervan wordt nog weer hergebruikt en we eten ervan en we krijgen speciale vitamine die juist wij nodig hebben, dan zie je alles met elkaar dat. Dan zie je dat we eigenlijk. Je weet nog niet half, you ain't seen nothing yet. Benjamin Turner overdraaf, je weet niet half wat je te wachten staat.

0: bakkie doen?
1: Ja, wij worden van alle kanten opgeroepen om de boeren te ondersteunen en kennis te nemen van alles wat er speelt in hun wereld. Dus is het voor ons de hoogste tijd om vragen aan het front te stellen. Als het goed is, heb ik William aan de telefoon. Klopt dat?
2: Ja, deze keer klopt het.
1: William, heel erg gaaf om je te horen, man. Jij bent van beroep boer. En dit item heet bakkie doen. En je hoort op de achtergrond, het lijkt net alsof we op een bakkie zitten op een trekker. Heb je echt een bakkie op je trekker?
2: Jazeker.
1: Oké, dus je bent een bakkieman. Dus jullie hebben allemaal een netwerk waar je met elkaar constant contact kunt nemen. Hey, je naam is William. In welke plaats ben je boer?
2: Winterboekland.
1: Oké. Hey, en wat is je leeftijd?
2: 48.
1: 48 jaar, hey kerel. Heb je ook in het bedrijf zonen en dochters?
2: Kijk, ik heb drie kinderen.
1: Ja.
2: En de middelste, die is helemaal gek van boeren. Die doet niks voor. Die is nu ook nog met de trekker onderweg. Dus,
1: Hij is vandaag ook onderweg?
2: Nee, maar nu nog, weet je wel. Nu is hij al laag onderweg. Maar de oudste die wil... Die zit meer in de mechanisatie, landbouwmechanisatie. En de jongste, ik wil alle kanten nog op. Dus dat is nog afwachten.
1: Ja, ja, ja. Hey, wat verbouwen jullie? Of... Wat voor soort boerderij hebben jullie?
2: Ja, we hebben een rundvouderij met op eigen grond. Dus eigen ruwboer telen wij op het land. We hebben grond en dan telen we vooral gras en mais op. Een beetje aardappels, een beetje uien, een beetje granen. Maar dat is de hoofdmoot is gras en mais.
1: Gras en mais, en dat doe je dan vooral...
2: Voor het rundvee.
1: Ja, voor het rundvee. Oké, jij hebt rundvee. Hoe gaan de zaken bij jullie? Is het elke dag noodweer of hoe gaat het?
2: Oh, we hebben een paar goede jaren gehad. Ik moet altijd eerlijk blijven, hè. Normaal, want mijn boer klaagt altijd. Maar we hebben een paar goede jaren gehad. En nu moment is het heel matig. We zien, de prijzen zijn eigenlijk best wel goed. Maar de kosten die zijn gewoon zo ontzettend gestegen. En dat krijgen we niet meer terug, zeg maar, in de opbrengstprijs. De kunstmest, de diesel... sinds die oorlog in Irak is dat allemaal gigantisch gestegen.
1: Ja.
2: En dat werkt door in alles. Dus om een idee te geven, gewoon de brandstofprijzen, weet je, iedereen berekent dat aan ons door, de loonwerken, transporteur, alles berekenen ze door, weet je wel. Dan heb je facturen en dan staat er zoveel brandstoftoeslag op. Nou, dan hebben we zelf veel brandstof waar we op het bedrijf gebruiken, maar dat gaat bij ons ongeveer om 100.000 dit jaar dat we meer kwijt zijn aan brandstof.
1: Oei.
2: Ja, en als dan de opbrengstprijs haast iets lager is, omdat ook daar, zeg maar, de hoge energiekosten worden doorberekend. En dat wordt op dit moment niet aan de klant, zeg maar, de consument doorberekend, maar eigenlijk aan de inkoopkant doorberekend. Ja, dan scheelt dat gewoon vreselijk veel geld en dan ben je marge ook kwijt. Dus, ja. Maar goed, we zijn wel wat gewend, dus we zijn altijd positief.
1: Heel goed, man. Hey, er zijn een paar hele schrijnende vragen die ik heb. En ik hoop dat je me enigszins kunt uitleggen. De provincie heeft Natura 2000 wetgeving op jullie boeren gelegd. Heb ik dat goed gezegd?
2: Nou ja, we hebben 191 Natura 2000 gebieden in Nederland. Die zijn aangewezen door de provincie. Ze zijn gebieden met bepaalde natuurtypes... waaronder ook stikstofgevoelige natuur.
1: Ja.
2: Dus het zijn heel veel gebieden in Nederland. En die bestaan al 40 jaar alleen. Hoe moet ik het zeggen? Ze zijn nu, zeg maar, sinds een paar jaar heilig verklaard.
1: Ja.
2: Dus alles wordt opgeofferd om die gebieden, zeg maar,

0: te laten floreren. En of de hele economie, de hele landbouw, de hele voedselvoorziening of alles eraan onderdoor gaat, dat maakt niet uit. Als die gebieden, zeg maar, het goed hebben als het daar maar goed gaat.
1: Heb jij te maken met Natura 2000?
0: Ja, daar hebben bijna iedere boer, want die deed het bij Apeldoorn, hebben als bedrijf hebben we zeg maar uitstoot. En met een uitstoot heb je met een RIS rekenmodel heb je invloed op een Natura 2000 gebied. Het ligt aan de afstand die je hebt tot het gebied.
1: Ja.
0: Wij hebben met twee Natura 2000 gebieden te maken als bedrijf. Dat is de Uiterwaarde bij de IJssel. Het is ongeveer 8 kilometer bij ons vandaan. En dan de Veluwe, dat is ook ongeveer 8 kilometer bij ons vandaan. Daar zitten diverse snelwegen tussen. Ja. En daarom, die lopen daar heel kort langs. En die invloed zelfs dwars door het Natura 2000 heen. Alleen die hebben geen invloed op de natuur. Maar die ammoniak van ons, die over die snelweg heen gaat, die is dan slecht voor dat gebied. Ja, ik begin daar altijd bij te lachen.
1: Maar dit zeg je wel heel erg. Je meent dit toch niet? Dit is een grap, hè?
0: Nee, dit is echt zo. En dan hebben wij ook nog land, zeg maar, naast het Natura 2000 gebied liggen, wat daar kort bij ligt. En dan hebben ze nu bedacht om die natuur te beschermen. Ze willen om al die gebieden heen stroken van 250 tot 1000 meter daaromheen leggen, waar je als landbouw eigenlijk niks meer mag. Waar je heel extensief, zeg maar, je land mag bewerken, zodat er absoluut geen emissie of stikstof of zo vanuit dat die strook, zeg maar, op dat Natura 2000 gebied terechtkomt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus we hebben er op twee manieren mee te maken. Als bedrijf en met de grond die we daar direct naast hebben liggen.
1: Mensen. Hey, ken je boeren die moeten verkleinen of stoppen? En hoe groot is het menselijk leed?
0: Nou, ik ken geen boeren die niet hoeven te verkleinen of te stoppen.
1: Jeetje.
0: Ben ik nog niet tegengekomen. We hebben natuurlijk, of we hebben.
1: Nee, maar wacht even, moet jij ook verkleinen?
0: Ja, ik moet ook verkleinen. Alleen ik weet nog niet hoeveel. Ik mag nog wachten op het percentage. Er is in juni een brief van Vanessa geweest.
1: Ja.
0: Er is heel lang gezegd van er komt een brief aan. Nou, daar staat onder andere in dat ze 500 meter, dat houdt de overheid aan, 500 tot 1000 meter rondom die Natura 2000 gebieden, dat ze daar willen extensiveren. Dat staat erin.
1: Wacht even, wat daar is dat?
0: Extensiveren. Dus dat je daar je land niet meer mag bemesten, geen kunstmest en alleen nog maar heel, ja, iets telen, bijvoorbeeld een beetje hooi of zo, waar geen emissie bij vrij kan komen.
1: Oké.
0: Daarnaast willen ze de hele velderij grondgebonden maken. Een factor van 2,6 koe op een hectare. Nou, daar is wat voor te zeggen. Ik vind dat niet alleen maar heel veel nadelen hebben. Daarnaast zijn er twee dingen aangekondigd. Waar niemand aan kan voldoen. Dat is dat je je stikstofuitstoot per dier, per dier, dat moet een bepaald, ja, 0, zoveel kilo moet het zijn. Dat moet een bepaalde, aan een bepaalde norm voldoen, die op dit moment niemand haalt. En je CO2-uitstoot per dier wat je hebt, moet aan een bepaald criterium voldoen. Nou, en dan zijn er twee manieren om eraan te voldoen. Stel, je mag 100 koeien houden en je mag normaal voor 30 koeien uitstoten. Nou, dan kun je 70 koeien opruimen, dan voldoe jij eraan, dan hou je 30 koeien, dus die die stoten dan zeg maar 0,3 uit van 100% wat je altijd had, dat is 1, dus dan moet je 70% van je vee inleveren. Een ander is, dan moet je je stal aanpassen, een aantal tonnen of dat ligt aan de bedrijfsgrootte, om 1 miljoen investeren in je stal. Een staltechniek kiezen waar met een luchtwasser of zo, zodat je uitstoot verminderd wordt. Alleen die systemen, dat is al 10 jaar aan de gang, die zijn heel erg duur. En als je ze hebt, dan zegt de overheid of de MLB, die rollen volle boek na 1, 2, 3 jaar van ja, dat systeem werkt niet goed, dus dat wordt verboden. Dus niemand gaat in die systemen investeren. Dus het zal erop neerkomen dat eigenlijk iedere boer gewoon vee gaat inleveren.

0: Hebben de agrarische boeren, de akkerbouwboeren, hebben helemaal niks, geen problemen?
1: Nou, voor de akkerbouw hebben ze nog geen, en dat geldt dus ook voor de varkens. En ze hebben het nu alleen voor de melkvouderij aangekomen, maar voor de akkerbouwers, er is nu nog niet concreet in die brief wat voor aangekomen. Maar als die veehouderij grotendeels gaat verdwijnen, dan wordt het voor de akkerbouw, nu hebben ze heel veel dierlijke mest op hun grond, zeg maar, om te bemesten. Nou ja, dat verdwijnt dan.
0: Ja.
1: De veehouderij is een hele goede afnemer voor allerlei bijproducten en voeraardappels bijvoorbeeld, of ui, of die niet goed zijn. Nou ja, dat valt allemaal weg. Dus ook de akkerbouw krijgt er wel mee te maken. Maar er zijn nu vanuit de overheid niet heel veel restricties voor de akkerbouw opgelegd. Ja, er zijn al veel restricties, maar niet extra. Het is nu vooral de veehouderij die het treft.
0: Ja. Hey, in welke opzichten zijn de boeren eigenlijk de klokkenluiders? Wij burgers kijken en slaan jullie gade. Zijn jullie klokkenluiders?
1: Nou ja.
0: Je wil ons iets waarder. Je legt het verkeer stil, of je hangt vlag ondersteboven, of je gaat met grote mars door de hele provincie. Jullie willen ons iets duidelijk maken. Je wilt ons iets waarschuwen.
1: Ja, zeker, ja. Nou ja, het is heel bizar om te zien hoe een land als Nederland een eigen voedselproductie, een eigen voedselzekerheid om zeep helpt. Dat is hier niet voor niks, hè. Nee. Dit is allemaal uitstaan uit het beleid nooit meer honger, omdat er ooit voedseltekorten geweest zijn.
0: Ja.
1: Als we teruggaan in de geschiedenis en we hebben het over Rusland en China, onder andere Stalin, minder dan 100 jaar geleden, die zei al, de boer is de vijand van het volk. Die boeren, die moeten we, die gewone boeren, die moeten we vanaf. We moeten alles staatsbedrijven maken, door de overheid gaan regelen. Minder dan 100 jaar geleden zijn er 100 miljoen Chinezen en Russen omgekomen door de honger. Gewoon, ja, en dat had niet te maken dat die boeren geen voedsel wilden verbouwen, maar gewoon verkeerd beleid.
0: Ja.
1: Dus dat zien wij nu ook gebeuren, dat er gewoon verkeerd beleid gevoerd wordt en dat er gewoon, dat het resultaat is dat de voedselzekerheid wegvalt.
0: Ja.
1: En dat er ook een keer schaarste gaat komen.
0: Ja.
1: En iedereen zegt nu al van, ja, wat worden die boodschappen hier? Maar prijsstijging, dat is de voorloper van schaarste. En iedereen zegt nog steeds, die boodschappen worden duurder en duurder. Ja, dat komt als je productie vernachelt. Ja, dan krijg je schaarste en dan lopen de prijzen op.
0: Hé, ik woon in het midden van Apeldoorn. Ik ben een stadse. Ik heb geen ouders die boeren zijn, dus ik ben echt een stadse. Maar de Veluwe is volgens mij aan de beurt, samen met Brabant. En daar zijn veel boeren die echt heel erg de sjaak zijn. Mijn ene vraag is, wat kunnen wij als inwoners van Apeldoorn, de grootste stad van de Veluwe, wat kunnen wij doen? Wat willen jullie als boerenactievoerders, wat wil je doen? Wat wil je van ons?
1: Het is uiteindelijk aan de mensen zelf. We hebben gezegd, met deze acties, we gaan gewoon, we willen zichtbaar zijn, we willen duidelijk maken wat er aan de hand is. En het is aan de burger zelf.
0: Ja.
1: Die boer, die blijft wel eten, net als dat de vis blijft zwemmen. Maar de burger, als die nog voedsel wil hebben in de toekomst, dan zal er wel ander beleid. Met dit beleid gaat dat niet lukken. En wat kan een burger doen? In ieder geval stemmen op partijen die een visie hebben, die een lange termijn visie hebben, die nadenken over voedselzekerheid en die daar gewoon ook echt gewoon een visie hebben die goed doorrekend is en die praktisch werkt. En ze kunnen nu gewoon een democratisch recht uitoefenen en naar de burgemeester of de wethouder of naar maak iedereen op aanspreken en zegt van, wat is dit voor gekkigheid? Wat gebeurt hier? Ben je helemaal gek geworden om voedselproducenten om zeep te helpen? Weet je wel? Als massaal iedereen zegt, we zijn gek geworden en we stoppen gewoon met deze gekkigheid, dan stopt het. Dat heeft Rutte zelf gezegd. Die heeft regelmatig de woorden van Abraham Kuyper geciteerd van, het is nooit de schuld van de politici als er verkeerd beleid gevoerd wordt, maar altijd van de plichtsvergeten burger die niet opstaat.
0: Ja.
1: En ja, dat is eigenlijk wel waar het wacht op is. En dat is de grote vraag. Gebeurt dat wel een keer?
0: Ja. Wauw, hey, dankjewel voor dit interview. Ik heb er heel veel van opgestoken en ik wens jullie heel veel sterkte. En laat dit vanuit Apeldoorn klinken. Wij staan helemaal 100% achter jullie, onze boeren. Daar gaan we voor. Dankjewel.
1: Ja.
0: Groeten.
1: Aju.

0: op Spreekuur bij Rob.
1: Ja, ik moet weer nodig een telefonisch consult hebben, want ik brand helemaal door. Al mijn stoppen slaan door. Dus even
2: ja, ik merk het al, Peter.
1: Hoi Rob. Nou, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Ik ben pissig.
2: Ik ben pist.
1: Ik ben echt boos. Ik weet niet...
2: Waarop?
1: Ja, verrek. Die vraag... Nou, oké. Geef me even... Even een paar zinnen om de context te zetten. De WEF zei een aantal jaar geleden... wij doen 17 veranderingen om de hele wereld te verbeteren... en dan hebben wij de leiding en dan is verder iedereen gelukkig. Vervolgens zeggen ze... punt 17...

0: is, luister goed, you own nothing, but you are happy.
1: Ja, ja.
0: En toen heb ik dat gadegeslagen, dacht ik van, nou, dat zou wat zijn. Moet je toch voorstellen dat de maffia zegt, we nemen alles van je af, maar ach, je blijft blij, je blijft happy.
1: Ja.
0: Dus,
1: mooi, klinkt op zich heel mooi.
0: Nou, nee, wacht even, het wordt erger. Het komt nog.
1: Okay.
0: You own nothing. Nou, de mensen, de aandeelhouders van Schiphol, die hebben eigenlijk niks. De aandeelhouders van Shell hebben eigenlijk alleen maar aandelen. Dus die hele grote jongens, al die aandelenklonten,
1: Die
0: hebben allemaal dat helemaal niet. Maar dan heb je nog de gewone kleine man. En de kleine man, ja, die hebben straks niks meer, want ze worden bestolen. Maar dat hebben ze niet door. In de Tweede Wereldoorlog zeiden de generaals tegen de geallieerden, we hebben nou twee oorlogen verloren met tanks. De Derde Wereldoorlog winnen we met banks. En vervolgens gebeurt voor onze ogen het volgende. Worden de ene na de andere bedrijf, om wat voor een reden dan ook, om zeep geholpen. En dat gaat als een gek. En er is nog één laatste dijk die het stijgende water tegenhoudt. En die laatste dijk, dat is een soort klein mini-leger. En dat kleine mini-leger heeft tractors en heeft sterke jonge mannen en heeft nog wel honderdduizenden manschappen en hele sterke trekkers die overal tegenop kunnen. En dat zijn de laatste der Mohikanen. En wat ik nou voor mijn ogen zie gebeuren is dat als hun van hun land worden gezet, als zij van hun hele hebben en houden beroofd worden, als ze geen erfgoed meer hebben en geen enkel, maar je bent wel blij. Ja, mijn neus, die zijn helemaal niet meer blij. Die zoeken een plek om zich op te hangen. En dan is voor onze ogen nu deze laatste groep mensen die nog de ballen en de kracht en de spierballen hebben om te zeggen, ja, dit gaat ons toch niet overkomen. En wij als gewone luizen in de stad, wij kunnen gewoon niks. Wij hebben geen enkel verdedigingsmechanisme. En we zien één voor één dat alles duurder wordt. En dan moet je buigen. En dan ben je alles kwijt. En dan heeft dat kleine groepje machthebbers, wat waarschijnlijk om niet meer dan 6000 gaat, die hebben dan alles.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: deze woede kan ik helemaal niet handelen. Ik heb net een interview gehad met een boer die gewoon zegt, allemaal worden we kleiner en kleiner. Het gaat ons allemaal aan.
1: Ja.
0: En ik weet het niet.
1: Het gaat waarschijnlijk net zo lang door totdat we allemaal zo klein zijn dat we op een gegeven moment zeggen, ja, nu is het eigenlijk wel klein genoeg. Zou ik denken.
0: Ja, en dan zou je gewoon blij moeten zijn met het feit dat je in het park mag lopen. En,
1: waar je het nu over hebt, dat gaat eigenlijk alleen maar over macht. Hè? Er wordt macht uitgeoefend op het merendeel van de bevolking. En de bevolking die kijkt en die zegt, goh, wat jammer, of ziet het helemaal niet, en slikt. Dus hier wordt gewoon een enorm machtsspel uitgerold. Wat eigenlijk al zo lang bestaat als de mensheid. Er zijn altijd een paar mensen die voor het zeggen hebben en ja, de rest luistert of verzet zich af en toe een beetje en gaat gewoon weer verder.
0: Dat is een hele tegenstrijdig iets bij mij. Want ik ben het weekend in Drenthe geweest en elke boerderij waar een vlag ondersteboven hing, elke boerderij, maakte mij eigenlijk bozer. Want ik denk van, hoe kan dat nou? We zijn met veel meer. Hoe kan dit nou dat dit gewoon van ons gestolen wordt? Als ik weet dat ik vannacht beroofd word, dan sta ik gewoon klaar om het dief gewoon te verzorgen dat hij niet inbreekt. En hoe kan dat? Ik kan helemaal geen kant op met deze boosheid.
1: Ja, ik begrijp het. Nou ja, blijkbaar, maar dat zei je ook al, hebben we niet door dat we beroofd worden. Dus dan hoef je ook niet achter een dief aan te gaan. Want ja, is er voor de meeste mensen waarschijnlijk ook niet. En dat je je zo boos maakt, dat is dat niet een beetje machteloosheid?
0: Ja, maar machteloosheid is de fase. Daarvoor ligt nog de fase van, ik wil de boosheid omzetten in iets.
1: Ik wil me verzetten.
0: Absoluut.
1: Ja, ik verzet me. Boosheid is ook een vorm van verzet, hè, tegen iets wat je niet bevalt.

0: hoe kanaliseer je dat?
1: Hoe kanaliseer je dat, ja?
0: Ik moet iets, ik zit hier gewoon te koken.
1: Hè. ik begrijp het.
0: Mijn vrouw die zei...
1: Ik ben heel boos, want je ziet natuurlijk...
0: Dat liedje van de dijk, dansen op een vulkaan. Mijn hemel, ja. Ik kan het wel 10 keer spelen.
1: Ja, en je woont er middenin, zou ik maar zeggen. Je woont tussen alle ellende in. Dus je ziet het iedere dag om je heen gebeuren. Maar je kan er niks aan doen. Je bent machteloos en die machteloosheid die maakt je boos. En dan zie je ook nog eens een keer allerlei mensen omvallen of zichzelf allerlei dingen aandoen die het gewoon niet meer weten. Die van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten doen om zich aan al die ellende te onttrekken. Ja, dat is niet simpel. En wat kan je daaraan doen? Nou, eigenlijk weinig tot niks, hè, zou je zeggen. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Okay. Jij kan er als individu erg weinig aan doen. En je kan je machteloos voelen, je kan ontzettend boos worden. Je kan nog met 10 boeren praten, maar daarmee helpen we de boeren niet, denk ik. Hè?
0: Wij gaan in de komende uitzendingen elke keer weer een boer aan het woord laten. En we gaan steeds weer luisteren. En eigenlijk...
1: Dat is goed, hè? Dat is mooi. Want dat betekent dat je in ieder geval de mensen die het zo moeilijk hebben... dat je die een hart onder de riem steekt en dat je aangeeft... Dat wel degelijk naar ze geluisterd wordt, alleen niet door de machthebbers.
0: Nou ja, hij zei net, hier in de uitzending zei hij van... kijk, wij hebben wel altijd te eten. Een vis heeft altijd water. Toen dacht hij zegt, maar jullie, ze hebben zometeen nu een leeg hoofd en straks een leeg bord.
1: Ja, zeker. Maar dat verwacht ik ook zeker. Dat kan dan niet anders, hè?
0: Nee.
1: Als je inderdaad zoveel als overheid zoveel moeite doet om... dat wat zo mooi in Nederland is, onze land- en tuinbouwsector... eigenlijk een beetje om zeep te helpen. Ja, dan krijgen we toch een keer honger. Kan niet anders, denk ik.
0: Nee, nou ja, dan ben ik waarschijnlijk zo net als iedereen verdoofd... en dan probeer ik gewoon mijn mandje te vullen ergens. Maar nu ben ik nog vers. Nu ben ik nog levend. Alive and kicking, zou ze zeggen.
1: Ja, je hebt nog moed, blijkbaar.
0: Maar hoe ga je daarmee om? Hoe manage je boosheid?
1: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je doet het enige wat je op dit moment kan doen... en dat is de situatie accepteren zoals die is. Dat betekent niet dat je je neerlegt bij de situatie... maar dat je tegen jezelf zegt, het is zo. Op dit moment hebben heel veel boeren het moeilijk in Nederland... omdat de regering het zo moeilijk maakt. Dat is de situatie, punt. Dus daar kan je heel boos over maken, maar dat is natuurlijk zinloos. Want die situatie die is zoals die is. Dat is één. Daardoor hou je heel veel energie over.
0: Ook kan wel zeggen, want...
1: die verlies je niet aan boosheid, die verlies je niet aan drift. Nee, die boosheid die kanaliseer je en die gebruik je om die mensen te helpen. Want met boosheid help je natuurlijk jezelf niet en help je niemand.
0: Nee.
1: Dat is een soort... Ik vergelijk het altijd met je kop 10 keer tegen de muur aanslaan. In de hoop dat die muur opzij gaat en dat je er doorheen kan. Dat lukt ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik zou zeggen, accepteer de situatie zoals die is. 1.
0: Vind ik heel lastig. Vind ik al meteen heel erg lastig.
1: Akkoord, maar daardoor zou je niet meer boos zijn. Maar dat betekent dat al die energie die je nu verliest aan boosheid... die hou je over om heel positief te steken in een prachtig doel... namelijk het helpen van de boeren.
0: Ja, dat is een van de grondredenen van deze uitzendingen. Dat we op de een of andere manier willen zeggen... laten we stemmen met onze vork. Je kunt het veranderen door andere plaatsen in te kopen... door mee te gaan denken, door je in te zetten in initiatieven. We moeten knokken voor ons, niet alleen voor onze huizen en onze bezittingen... maar ook voor ons voedsel, wat daarbij hoort. Hè?
1: Ja, dus je zet eigenlijk je boosheid heel mooi om in iets positiefs. Nou, mooier kan eigenlijk niet. En dan is dat wat de boeren nu overkomt... eigenlijk de motivatie om daar met volle kracht tegenaan te gaan.
0: Ja, ze zijn ook zo heel beschaafd boos. Ze zitten netjes in de, niet in de snelwegen, maar in de ventwegen. En ze zijn heel keurig. Ik vind dat de boeren zelf... ik denk ook, ze zijn bijna alleen maar klokkenluiders... die zeggen van, burgers, wees nou wakker. Let op, ja. Want wij blijven nog wel ons laatste aardappeltje rooien, maar er is iets met ons aan de hand. En dat is ook zo. En dat hebben we, daar hebben we om gelachen. Ah, die Great Reset lachen. Maar we zien nu dat als de boeren overlopen worden en gewoon allemaal gelinched worden door de overheid en gewoon alleen nog maar in een soort kinderboerderij kunnen runnen of een voedselbos, dat is gewoon schandalig. Onze hele economie gaat eraan. Maar we zullen happy zijn. Dat happy zijn, dat kan altijd nog. Voor nu is het zo dat we elkaar moeten aanmoedigen, denk ik. Maar de juiste aanmoediging, moet dat... Wat is de drive?
1: De drive die heb je al, want je bent boos.
0: Ja, pist.
1: Zet het om in positieve energie. Ja. En verzin samen wat om de boeren te laten voortbestaan. Iets positiefs. En ik denk dat door dit sowieso op deze manier te bespreken en de interviews die jij dan hebt met de boeren, dat je al een hele mooie bijdrage daarin hebt. En die boosheid, zet die om. Daar heb je niks aan. Dat is echt verspilde energie.
0: Top. Dankjewel, Rob. Tot de volgende keer.
1: Peter.
0: Klasse.
1: Okido.
0: I'm so excited. The Pointer Sisters.

Ja, het is exciting. Het is heel wat. En we zitten er middenin en het is heel actueel. En we zijn er helemaal niet bang voor. En op RTV Apeldoorn gaan we er gewoon vol in. We willen alles weten. We willen het allemaal weten. Ik ga je zeker in de komende tijd volop helpen om een mening te vormen. Ik ga je helpen om je mening te horen. En we hebben daarvoor eigenlijk een nieuwe mogelijkheid en dat is vragen stellen. Kijk, ik kan natuurlijk wel samen met het team zorgen dat we allemaal leuke dingen opdissen. En natuurlijk, dat gaan we doen, want we gebruiken de Amish hun basisvoedselpakket als een soort richtlijn voor een noodpakket wat wij hier in de Veluwe hanteren, wat we allemaal om ons heen kunnen vergaren bij alle boerderijen om ons heen. Dus op dit moment is de Veluwe een prachtig noodpakket. Maar we willen meer. Dus als je gericht koopt en je weet wat je koopt en je weet waar je het systeem mee afbreekt en waar je het systeem mee ondersteunt en waar je wegloopt bij het systeem of waar je tegen het systeem eet, dat kan allemaal elke dag als je snapt wat je met je inkopen van je boodschappen doet. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou, ik zit stampvol vragen. Let op. Hier is het ei van Columbus. Je kunt gewoon een e-mailtje sturen. Niet met hele lange verhalen, daar word ik doodmoe van. Maar gewoon met een of twee korte regels. Het is gewoon info@rtvapeldoorn.nl. En dan zet je bij de omschrijving leef. Dan komt het bij mij. En dan gaan we kijken of we in de uitzending jouw vraag kunnen beantwoorden. Ik beloof het niet. Stel dat je een vraag hebt waar niemand voor- en achterkant aan ziet. Maar als je gewoon mede wil denken aan de inhoud en de content van dit programma, is dat alleen maar super sterk. Dan ben je alleen maar hartelijk welkom. Dat kan van alles zijn. Ik heb dus gewoon de mogelijkheid om met Bakkie Doen gewoon boeren te bellen en te vragen hoe zit dat. Ik heb de mogelijkheid om allemaal stressproblemen voor te leggen in het spreekuur met Rob. Dus we kunnen gewoon als spoorzoekers zeggen van hoe gaan we deze stress in Nederland oplossen? Kijk, als we hard werken in Den Haag, daar moeten we het niet van hebben. We zullen het moeten hebben van onze eigen activiteiten. We zullen zelf actief moeten worden. Als een paar gladdekkers in Davos zeggen met hun vliegtuigjes bij elkaar komen in een zaaltje van 6000 mensen en die zeggen, oh, wij gaan gewoon de hele wereld overnemen en het klootjesvolk, dat bekijkt het maar. Dan is voor ons de tijd om te zeggen, nou, wij klootjesvolk, wij hebben ook wel wat mogelijkheden om weerstand te bieden. En dat gaan we doen. Maar luister goed, hartstikke gaaf als je reageert. Je kan ook zeggen, ik vind het een waardeloos programma, want je ontbreekt dit ontbreekt of dat ontbreekt. Ai, wat horen we dan graag. En als je zegt van, ik heb echt wel een vraag. En ik weet dat er heel veel vragen zijn, want het zijn allemaal zulke moeilijke dingen. Nou, al die dingen gaan wij nu regelen. Maar eerst gaan we naar de

Nou, dit was het alweer. Het vliegt om. Een uur is zomaar om. Maar ik hoop dat je er wat aan vindt. En gebruik de mogelijkheid om vragen te stellen via e-mail met de omschrijving Leef. Dan gaan we op zoek naar een programma dat we samen maken. Wij hebben er veel plezier in gehad. En ik dank je wel voor het meeluisteren. Het meeleven van Leef. En ik wens je het allerbeste. Heb een goede week. Enjoy life. All the best.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marai van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Apeldoorn Sport.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek van via RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. De blaasmuziekprogramma's voor de regio. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. U heeft kunnen luisteren naar het openingstitel Dance Away. Een traditioneel stuk, arrangement is van Rob Wiswin. En het werd gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. En het thema van deze uitzending, van dit uur, haar vraag is Shut Up and Dance. En ja, ook de militaire kapellen die doen soms wel eens een vorm van dans tijdens de shows op de taptoes. Ook diverse keren per jaar worden er taptoes verzorgd. De titel Shut Up and Dance is van Ryan David en Vincent McCann. Het is, wordt gespeeld door de jongen Nutsenwurzel. Luister naar Shut Up and Dance.

1889 naar Arnhem en opende daar zijn dansschool. Onder zijn leiding maakte de dansschool een grote bloei door. Vanwege de traditionele omgangsvormen was de dansschool zeer geliefd bij de wat oudere generatie. Straks meer daarover. We vervolgen met Dance of Joy van André Weigen, hier weer gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Balletlessen volgen is heden ten dagen nog steeds populair bij jonge meisjes. Vooral tussen de 4 en 9 jaar. Maar ook jongens worden fanatieke balletdansers. Klassieke ballet is de oudste vorm van ballet. Het ontstond in Italië. In 1661 werd de eerste balletacademie opgericht door koning Lodewijk XIV. En vroeger dansten de hofmannen op feesten om de mensen te vermaken. En ja, zo is het ballet altijd een vorm van podiumkunst gebleven. Fanfare and Dances uit het ballet het Swan Lake is een compositie van P.L. Tchaikovsky. Arrangement van Leontijn Dunner. En het wordt hier gespeeld door de Japan Ground Self-Defense Force Central Band.

Naast het geven van danslessen doseerde Karel Wensink ook algemene muziekleer aan jonge leerlingen en gaf hij pianolessen. Hem werd de titel Stadsdansmeester toebedeeld. Karel Johan Wensink overleed in 2008. In 1988 gaf Karel Wensink het stokje over aan zijn zoon Jan en de laatste actieve dansleraar van de familie Wensink. In 2021 sloot dansschool Wensink Arnhem definitief haar deuren. We vervolgen met Hora Pelok, oftewel Round Dance, een Romanian volkszong, hier gespeeld door de Romanian Central Military Band.

In het begin van de 60e jaren, mijn jeugdjaren, was het voor me heel gebruikelijk dat de ouders de kinderen naar dansles stuurden. Er waren veel dansavonden en bruiloften werden meestal gevierd in een grote zaal met dansorkest en een vloer en een grote dansvloer. En dan was het voetjes van de vloer met een mooi dansorkest erbij. Ook tijdens de kermissen in de dorpen werd er volop gedanst. Een dansorkest op het podium, in het midden van de zaal of feesttent een grote dansvloer. En daaromheen de tafels en de stoelen of banken om op te zitten en een drankje te nuttigen. We vervolgen met de Slavonic Dance, opus 46, nummer 8, van Antonin Dvorak. Een arrangement voor wind bij Clemens, gespeeld door de North Netherlands Wind Ensemble.

Fantasia par un gentil hombre, part 3, Danzas de la Hachas. Dat is een compositie van Jacques Rodrigo, het arrangement van Alex Schillings. En het wordt hier gespeeld door de Royal Dutch Wind Orchestra of Thorn.

De dansschool is altijd de plek geweest voor het ontmoeten van mensen en sociale contacten te onderhouden. De dansschool die ik bezocht heb, was gericht op het aanleren van de Engelse wals, de cha-cha-cha, de foxtrot, de rumba en de tango. En het doel van mijn dansleraar was om medailles te halen. Brons, zilver of goud. In latere jaren heb ik enkele lessen nog in Latijns-Amerikaanse dans en de rock and roll gevolgd. En ook de klassieke Weense wals. We vervolgen met de Belgisch Regina de Saba, part 4. Een orgiastic dans, weergespeeld door de Royal Dutch Wind Orchestra of Thorn.

Zijn onder andere de cha-cha-cha, de rumba en de samba. Latin Dance Party, dat is een mooie compositie van Zedek Bitmar en hier gespeeld door het Centraal Orkest der Tsjechische Republiek.

van danslessen. Zoals dansscholen voor salsa, streetdance, musical, hip-hop, urban fusion, modern dans en jazzdans. Of de flamenco. En de flamenco is ontstaan uit een mix van culturen, waaronder de Roma, de Gitanos, de Moorse en de Andalusische invloeden. Het drukt diepe emoties uit, zoals verdriet, vreugde en passie. En dan zijn er uiteraard nog de vele vormen van volksdansen, uitgevoerd in een samengestelde groep. Het is als het ware één groot boeket. De Floral Dance, dat is een compositie van Katie Moss, arrangement van Simon Velda, gespeeld door het Polizeimuziekkorps Baden-Württemberg.

En dan heb je nog de line dance. En dat een speciale vorm van dansen. Vaak single uitgevoerd met een hele groep mensen. In Zevenaar vindt jaarlijks een grote country festival plaats. Waar muziek en line dance volop worden beleefd. Michael Jackson debuteerde in 1983 met The Moonwalk. Een dansvorm die al vele jaren eerder werd ontwikkeld als een backslide dans. En door heel veel jeugdigen werd nagedaan. En zelfs nu vandaag de dag verschijnen er nog steeds filmpjes op TikTok, Instagram en YouTube. Waar mensen proberen die moonwalk van Michael Jackson te imiteren. Square Dance, dat is een titel van Kees Vlak, gespeeld door Politiemuziekkorps Baden-Württemberg.

Ja, en dan wil ik u nu toch even aandacht vragen voor een mooi evenement. Muziekvereniging Juliana Uddel die geeft op 12 september aanstaande een concert in Bocholt. Een plaats in Duitsland, net over de grens bij Dinxperlo. En dit concert wordt aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Sporker Muzikanten. De Sporker Muzikanten pakken dit jaar uit met een groot open-air jubileumfestival ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum dat plaats zal vinden op 12 en 13 september. Dit festival heeft een internationale karakter, want naast muzikanten Juliana Uddel kunt u ook gaan genieten van een professionele muziekgroep Saltbrass uit Noord-Italië en de Blechbulten. Uit Duitsland en uiteraard de Sporker muzikanten zelf. Ze houden van een. Juliana houdt van een muzikaal feestje en is dan ook heel trots dat zij uitgenodigd zijn. En zij zullen het festival verblijden met herkenbare muziek en een paar mooie concertmarsen. U kunt kaarten bestellen voor dit festival door een e-mail te sturen aan esther@juliana-uddel.nl. Het festival begint om 2:00. En de laatste noot zal rond de klok van 22 uur klinken. Het adres is Dinxperloerstrasse 342, nabij Sporkerzaal in Bocholt Spork. En de Sporker muzikanten die spelen vooral Egeländer en Böhmische muziek. En ook lichte muziek. Blechbulten, dat is een klein ensemble uit het Münsterland Westfalen. Ook zij zijn grote liefhebber van de Böhmische muziek. Zij spelen de klassieke polka's, walsen en marsen, tot ook moderne arrangementen en lichte popmuziek, uitgevoerd in een eigen unieke sound en veel speelplezier. En kijk op de website van Julia naar Uddel, en daar kunt u ook meer informatie vinden. En ook hoe u de kaarten moet bestellen. En wie weet zien we u daar misschien wel. Natuurlijk hoort de wals en de polka ook uiteraard genoemd te worden bij een thema over dans. Maar dat gaan we in het volgende uur doen. En dan moet ik even op mijn lijstje kijken wat we nu op het programma hebben staan. Even de lijst.

Is kwijt. Moment. Ja. Nee. Ja, daar is die. Als het goed heb, dan heeft de technicus klaarstaan Vera Blech, Brass on the Dancefloor van Alias Ebel.

Save the Last Dance for Me. Dat is een compositie van G.D. Weitz, gespeeld door Ute Sauer en die Burmelander muzikanten. Maar daar gaan we er nog niet voor uit. Want de laatste dans, dat is de Balkanpolka. Die komt hier achteraan. Gespeeld door de orkest van de Rundel. Kijk op concertwijzer van KNMO en op www.polkafest.nl waar alle concerten plaatsvinden. En het volgende uur gaan we verder met de polka's. Maar nu eerst Save the Last Dance for Me, meteen gevolgd door die Balkan Polka.

0: Na het journaal vervolgen we met de wals en de polka met het thema Wolka.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dibke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letchert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het commissariaat voor de media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Apeldoorn Sport.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant Beumische Merische blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. En we zijn de blaasmuziek radiozender voor

RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. We zijn begonnen met de Mars Snijder voor. Een compositie van Julius Fusek. En van oorsprong militaire Mars. En wat betekent Snijder voor? Ja, dat betekent moedig voorwaarts. Of vooruit, of flink op pad. En dat komt ook goed van pas bij het thema van deze uitzending. Wat gaat over dans, wolka, walsa en polka. Want ja, om iemand ten dans te vragen, daar heb je vaak moed voor nodig. En om goed te kunnen dansen, ja, dat vergt ook nog wel enige kennis en kunde. Blaasmuziek speelt heute zum Tanz. Dat is een wals van de Maintaler muzikanten.

Ja, in deze uitzending gaat het over de wals en de polka's. Polka nummer 1, dat is een samensmelting van een wals en een polka. Een compositie van Norbert Keller en Sven Hellinghausen. En het wordt gespeeld door die Schetzachtaler. En het staat op hun eerste en album Next Generation. Een traum lebt weiter.

De oorsprong en geschiedenis van de wals. De wortels van de wals gaan terug tot de 12e en 13e eeuw als eenvoudige dansen voor het volk, zoals de lendlar. Uit deze boerendansen ontstond in de 18e eeuw de Weense wals. Een snelle volksdans in een driekwartsmaat, 3/4 maat. Eerste weerstand was aanvankelijk van de Europese hoven en de kerk, die de wals als schokkend betitelde. Man en vrouw moesten elkaar namelijk dicht bij elkaar vasthouden tijdens het dansen. En de doorbraak die kwam tijdens een Weens congres in 1814. En daar werd de dans erg populair onder de adel. Componisten als Jozef Lanna en Jozef Johann Strauss zorgden rond 1825 voor een definitieve doorbraak tot elegante gezelschapsdans. En de Engelse wals die ontstond in 1921 in Engeland, een wat rustige variant op de Weense wals en gebaseerd op het Amerikaanse Boston. De walsen die zijn vooral ook bij dansscholen gevolgd door de senioren. Veel jongelui zullen vandaag de dag de wals niet echt mis willen. Maar de oudere generatie die weet nog aardig goed hoe dat moet. Ja, daar heb je Alteleute voor nodig. Hè? Zwei Alteleute, dat is een walsenlied van Velko en Safko Afsenik. De tekst is van Kai Elinor. En hier gespeeld door Slavko Afsenik en die originaal Oberkrainer.

Los Sultansen, dat is een compositie met tekst van Jörg Stipsitz. En het wordt hier gespeeld door het studioorkest Wolfito Vetter und Deine Blasmuziek.

De polka is rond 1830 ontstaan in de Bohemen, het tegenwoordige Tsjechië. En volgens de overlevering is de dans rond 1830 bedacht door een boerenmeisje dat Anna Slezakova, Slezakova heette. En het woord polka komt vermoedelijk uit het Tsjechische woord pulka, wat helft of half betekent. Dat verwijst naar de halve stap, de snelle wisselende pas in de dans. De dansvorm is een levendige ronddans voor paren in een snelle 2/3-kwartsmaat. De basis bestaat uit korte en lange stappen, kort-lang. En de verspreiding in Europa, dat vond plaats via vanaf het platteland naar de stad. De dans groeide uit vanuit de plattelandschuur al snel tot een rage in de salons van Praag en Wenen. En wereldwijd waaide de polkarage in 1840 over naar Parijs, Londen en de Verenigde Staten, waar het uitgroeide tot een wereldwijd fenomeen in de muziek en dans. En er bestaan ook vele varianten en stijlen van de polka, zoals de Tsjechische, de Poolse, Duitsstalige en de Mexicaanse polka. Nou, Book of Polka gekregen? Dan gaan we hier met de compositie van Willibert Hammel verder met de titel Book of Polka, gespeeld door Wolfito Vetter und Deine Blasmuziek.

Liebling, ik heb dich dansen zien. Dat is een mooie compositie van Jaromir Vojvoda, arrangement van Gerald Wijnkopf. En het hier gespeeld door die Schetzachtala, de opvolger van Anton Gelle en die Schetzachtala. En staat op hun eerste uitgebrachte album Next Generation, die dit jaar verschenen is. Next Generation, ein Traum lebt weiter. Liebling, ich hab dich tanzen sehen.

Ja, en waar heeft hij haar zien dansen? Ja, natuurlijk op het dorp, muziekbal. Vooral in Tsjechië, in delen van Oostenrijk en Duitsland. Daar wordt bij de blazenmuziek nog wel gedanst. Maar hier in Nederland komt het eigenlijk zelden voor dat als een blaasorkest speelt, dat er gedanst wordt. Beetje jammer, want de polka en de wals die zijn best mooi om op te dansen. Am Dorf Muziekbal, dat is een compositie van Adam Hudek. Het wordt hier gespeeld door Eine Kleine Dorfmuziek. En die zal optreden in november in Bobberich aan de Duitse grens. Maar dat concert, al vaker aangekondigd door mij, maar dat is helemaal uitverkocht. Maar ik heb straks nog wel een mooie tip voor u voor nog een concert in die omgeving. Maar nu eerst Am Dorf Muziekbal.

Ja. Wist u dat er op 12 september aanstaande een heel mooi festival bij kunt wonen? Net over de grens bij Dingsbelo. Want daar heeft de Spreuken Muzikanten namelijk hun 50-jarig jubileumfeest. En dat wordt een geweldig programma. Op het programma staan en optreden van de Spreukenmuzikanten zelf. Dat is een blaasorkest gespecialiseerd in blaasmuziek in de boheemse en Egelende stijl. De Blechbulten, dat is een klein ensemble uit het Münsterland in Westfalen. Vrij vertaald een hoop koperblazers. En zij zijn ook vooral liefhebbers van de boheemse en Moravische blaasmuziek. Maar ook een uitstapje naar de pop- en lichte muziek is niet ongebruikelijk op hun repertoire. En ze spelen al meer dan 30 jaar, aangevoerd door muzikaal leider.

adviseur Herman Engel-Betting. En ook op het programma een optreden, daar begint het festival mee, muziekvereniging Juliana uit Uddel. En zij gaan dus op 12 september ook naar Bocholt toe. En dat is in de Dingspeloerstrasse, de Sporkenzaal bij Bocholt. Dus een heel klein dorpje, een buitengebied. En u kunt kaarten bestellen door even naar de website van Juliana in Uddel te gaan. Daar staat alles vermeld. Het concert begint om 14:00. En het eindigt om 22:00. En het is een open-air concert. Maar mocht het onverwacht regenen, dan is er altijd voor een overkapping gezorgd. Dus op 12 september, na het jubileumfeest van de Sporkenmuzikanten in Spork bij Bocholt. En ja, dat wordt dus ook een klein dorpsfeestje. De volgende, ja, die heb ik mezelf even cadeau gedaan hier voor de uitzending. Dat is Maries Walser van Albrecht Wida. Weer gespeeld door Eine Kleine Dorfmuziek.

Ja, en de volgende titel is eigenlijk heel vaak als eindtitel in het uitgevoerde Ontangela en de 60-talen blaasmuziek. Maar ik laat hem nu horen door Fino Sanka, de kleine kapel uit Lochemlare Badmen, zoals ze zichzelf noemen. Ze hebben het ook gearrangeerd. Het is een compositie van Norbert Kelle. En het is vervult de wensen. Dat betekent vervulde wensen. Ja, wat is er mooier als je een wens vervult. En dat is met deze wals ook gebeurd. Het heeft een hele mooie betekenis voor mij en mijn man. Luister naar de uitvoering Vervulde wensen van Fino Sanka.

Ja, en als we het over wals en polka hebben, dan mag de volgende polka uiteraard niet ontbreken. En dan heb ik over de wereldberoemde en veelgespeelde Böhmische Traumpolka. Hier Böhmische Traum 0.2 van Norbert Keller en Matthias Kronert, gespeeld door de nieuwe kapel Die Schatzertaler.

Kijk op polkafest.nl/agenda. Daar kunt u de concerten allemaal bekijken. En wie weet kunt u daar ook nog eens een keer een dansje uitvoeren. En dan vraagt u Dans met Meer tandschoenen aan en voetjes van de vloer. Dans met Meer is een compositie van Wenzel Zitner. Tekst van Bruno Zwinger en gespeeld door de Kloosterman muzikanten. En uiteraard kunt u ook thuis nog eens onze uitzendingen mis aanzetten en thuis samen met uw partner gaan dansen. Dans met Meer.

Ja, dus misschien komt Tycus wel naar die dans. Je weet maar nooit. De wals, alle walsen, dat is uiteraard de sneeuwwalsen.

Een heel oud stuk, compositie van Thomas Koschat. En uitgevoerd door vele orkesten over de hele wereld. En ja, voor de sneeuwwalsen heb je uiteraard niet alleen sneeuw nodig, maar ook een mooie dansvloer. En eentje die net gepoederd is, als een soort beetje kleine sneeuwvlokjes. Want dat dans met leren schoenen aan natuurlijk het beste. We gaan eruit met die sneeuwwalsen. En kijk op onze website www.amusante.info. Daar kunt u de speellijst nog eens nakijken. En we zijn ook te vinden op Facebook. Facebook Amusant. Maar diverse concerten en nieuwtjes en dergelijke. En ook onze wekelijkse aankondiging van het thema vermeld worden. We hadden dus het thema Wolka, Walsa en Polka. En het eerste uur ging ook alles over de dans. Techniek, jij weer bedankt voor de medewerking. En wij wensen u allen een hele fijne week. En kom goed door die mooie laatste week van augustus hoor. En een hele fijne begin van september. Maar voor die tijd, laatste dag van augustus. Nee, 1 september zijn we weer live op de radio. En dan nu die beroemde sneeuwwalsen. Tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden

FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland. Donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli...

0: voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Schouten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten op een Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten op een Nacht, een uurtje rock and roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de killer classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

Ze komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper, volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer. Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is...

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil, het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou bij Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen, maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex 3 Days Grace. Dit is The Hunted.

0: bit is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Apparatuur is de schouder bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

uitgebracht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Anette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Florian.

Element. De Oekral was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes. En ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: band VK komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69, ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69ers. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We zijn toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Landen. Ik doe de vaste persoon die mij alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Maar het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws. Vandaag.